0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: When I spent the summer on you.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn wagen.

0: gaan.
1: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access4All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films zoals Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Bedankt.
1: Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middag stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de Avans Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de 2 elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kranten zich verscheuren, ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen, ze vluchten in goedkope luxe.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken na een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Jazz. Met Kees Rechter.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

Radio Aalsmeer. 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Lekker Hollands. Met Dennis Wijnhout.

Ja, dat is nog weer tot de klok van 2 uur. Het programma Lekker Hollands. En leuk dat je erbij bent. Ja, ook weer deze komende 2 uurtjes zitten we vol met Hollandstalige muziek. En ja, als je daarvan houdt, is het natuurlijk geen één probleem om dan gewoon lekker te blijven luisteren natuurlijk. En ook heb ik weer, maar liefst, volgens mij, ja, als ik het helemaal goed geteld heb, 5 interviews. En de eerste zit al helemaal klaar. Wie het is? Ja, dan moet je gewoon even blijven luisteren. Dan weet je precies wie het is. Dan gaan we zo allemaal bekendmaken. Maar eerst draaien we nog een plaatje van het goede doel. Hier zijn ze met Ik Dans, Dus Ik Besta.

0: Hey Dennis.
1: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
2: Nou, zeker wordt het tijd voor een interview. En hier aangeschoven en eigenlijk al, al een minuutje of wat is het, 10 denk ik ongeveer. Is natuurlijk Devon Donovan een hele goede. Goedemiddag. Leuk dat
3: Hallo.
2: Je er weer bent.
3: Ja, goedemiddag. Wat leuk dat ik mag zijn.
2: Ja, natuurlijk. Ja, je bent altijd welkom.
3: Ja,
2: altijd gezellig, altijd leuk. Hey, want dat is even kijken. Hoe lang geleden is het van je vorige plaat eigenlijk?
3: Dat was januari.
2: Januari, ja, precies. Ja. Je gaat wel altijd wel, of je wil wel gaan voor 2 in een jaar.
3: 2 of 3.
2: Ja.
3: Dat is het idee. Op dit moment. En we zien wel of dat lukt.
2: Ja, precies.
3: Je weet het niet.
2: Maar hoe is het? Hoe gaan de optredens? Is het een beetje lekker druk?
3: Nou, het kan altijd drukker. Laat ik dat voorop stellen natuurlijk.
2: Ja.
3: Maar het gaat lekker. Ik mag niet klagen. Elk weekend mag ik wel wat leuks doen.
2: Ja.
3: En de ene keer sta je weer op een of andere kermis. Of een festival. En de andere keer sta je gewoon weer lekker in de kroeg. Of op een feestje bij de mensen thuis.
2: Ja, precies.
3: Ik vind die afwisseling heel leuk.
2: Ja.
3: Maar dat vind jij denk ik zelf ook.
2: Ja, dat is het ook zeker. Zeker weten. Maar als je nou, ja, dat is heel, misschien wel een heel gekke, stomme vraag. Maar als je nou zou moeten kiezen. Als je nou zeg maar twee klusjes krijgt. Een klusje in een grote feesttent. Of een klusje in een kroeg. En dan precies op hetzelfde moment. Dus, wil je om 9 uur?
3: Wat betaalt hem hier? Nee,
2: oh ja.
3: Ik moet je eerlijk zeggen dat een grote feest, het is natuurlijk heel leuk.
2: Ja.
3: Als je natuurlijk met heel veel mensen. Maar in de kroeg, hè, dat kleinere en intiemere, dat je ook echt het contact kan maken, dat vind ik wel heel erg leuk.
2: Ja,
3: dat is wel een beetje mijn ding natuurlijk.
2: Ook. Ja. Dat je echt, dat je zeg maar wat meer dus met mensen contact kan leggen, zeg maar. Echt dichterbij.
3: Ja.
2: En dat je echt ziet wat de mensen doen. Kijk, op zo'n groot podium zie je misschien wat mensen voordoen, maar er zijn mensen achter. Ja,
3: dat weet je eigenlijk niet.
2: Dat is echt. En zeker als je of bijvoorbeeld licht op je schijnt, dan heb je helemaal niks door.
3: Helemaal niet, nee.
2: Dus er zit wel heel veel verschil in. En hoe bereid je ervoor eigenlijk op een optreden? Heb jij een soort ritueel of iets? Of zo?
3: Nou, meestal zit ik zelf in de auto, dus dan ben je lang onderweg. Want ja, Nederland is niet zo heel groot natuurlijk.
2: Dus valt mee.
3: Maar en dan kan je lekker bubbelen en een beetje dat allemaal doen.
2: Ja, precies. Ja.
3: En voor de rest niet echt. Ik kijk van tevoren een beetje welke playlist ik maak. Maar ik kan het ook nog wel eens wisselen. Als je binnenkomt en je ziet heel ander soort mensen dan je had verwacht, zeg maar.
2: Ja.
3: Dan moet je toch eventjes daar je repertoire een beetje op aanpassen.
2: Ja, precies. Dat maak je wel van tevoren altijd. Je maakt van tevoren altijd
3: wel een set. Beetje richting, ja, inderdaad.
2: Ja, dat je het allemaal wel een beetje klaar hebt staan natuurlijk.
3: Precies.
2: En dat je, als je daar aan aankomt, dan denk je van er staan allemaal een beetje te veel jongeren. Dus laat ik even een beetje wat meer iets met stampen doen of zo.
3: Precies, lekker stampen.
2: Precies. Hey, wat is een beetje jouw, even voor de mensen die jou, misschien nog nooit gehoord
3: hebben. Er zijn in de stad die mij nog nooit hebben gezien. Ja, dus heb je nou
2: die, helemaal. Die heb je er gewoon bij.
3: Die heb je er zelf, ja, als
2: je weet het maar nooit.
3: Zelfs daar.
2: Wat is een beetje jouw repertoire? Wat moeten mensen een beetje aan denken als je ergens komt op?
3: Ja, ik zit er wel echt in de nederpop kant zit ik. Dus wel een beetje Yves Berendsen. Hazes natuurlijk. Gewoon is de basis. Jan Smit zit er lekker bij. En eigenlijk daarin alles. Guus Meeuwis en zo. Ik ben niet van de woonwagenhits, zeg maar.
2: Oké.
3: Ik zing ook niet bijvoorbeeld Jouw Blik of zo.
2: Dat soort dingen.
3: Dat sla ik altijd even over. Ik ga lekker voor de Guilty Pleasures.
2: Oké. Maar is dat nog... zo, goeie
3: zo,
2: man.
3: Zo, pittig hè.
2: En kikker in mijn keel. Maar is er nog een reden voor?
3: Ik denk dat er heel veel zijn die dat doen. Dus ik...
2: Ik
3: ga een andere weg daarin.
2: Doen we eventjes een andere... Ja, precies, een andere weg. Oké. Oké. En jij bent een beetje... Is dat ook een beetje jouw voorbeeld eigenlijk, Jan Smit? Of?
3: Ja, joh, alsof je het wist. Nee. Jantje was.
2: Ja,
3: was ik wel echt flink fan ook. En eigenlijk altijd binnen onze familie ben ik fan geweest van Jan Smit. Weet je, we gaan eigenlijk altijd wel naar die concerten of die theatertour.
2: Ja.
3: En ook binnenkort natuurlijk in Volendam.
2: Dat is
3: volgende week.
2: Ja.
3: Daar heb ik ook wel heel erg veel zin in. Dus ik ben nog steeds wel fan van zijn liedjes, ja.
2: Ja, en ja, heb er ontzettend veel gemaakt. Het is echt niet te geloven. Ik zit nu eventjes even hier op te bladeren wat wij hier in de computer hebben staan. Er staat wel wat in, maar wat jij net al opnoemde, dat precies eventjes lekker win even niet. Maar bijvoorbeeld dat nummer Samen. Wat vind je daarvan?
3: Oh, dat is vrij recent natuurlijk.
2: Die is
3: nieuwer. Ja, vind ik leuk. Hij is een beetje een nieuwe sound ook. Hè? Met Tranquilo natuurlijk ook al. En dat is heel fijn ook. Weet je, als artiest dan moet je gewoon meegaan. En jezelf opnieuw blijven uitvinden.
2: Ja,
3: en niet denken dat je maar kan blijven leunen op wat je al had. En dat vind ik heel leuk van Jan Smit.
2: En dat je denkt van dit is het.
3: Ik ga lekker achterover hangen en gaan.
2: En klaar.
3: Het moet in je passie blijven.
2: Ja, toch? En je moet een keer een verandering. En dat heeft hij gedaan. Want Tranquilo is eigenlijk helemaal wat anders.
3: Ja.
2: Dat is helemaal dat je denkt van, is dit wel Jan? Is dit wel Jan Smit?
3: Dat is het.
2: Maar dat is het wel.
3: Ja.
2: We doen eventjes het plaatje tussendoor. Dan gaan we het straks even hebben over jouw nieuwe plaat.
3: Ja.
2: Want daar willen we ook alles van weten natuurlijk.
3: Helemaal goed.
2: Even eentje van Jan Smit. Hier is hij met Samen.

0: GTA. Ja hoor, dat was Jan Smit en samen. En nog steeds hier in de studio. Devon Donovan.
1: We zitten hier ook samen.
0: Ja, we zitten hier ook gewoon samen. Ja, precies. Nou ja, er was net eventjes een collega binnen. Maar we zitten nu gewoon weer samen. Ja, precies. Dus dat, eigenlijk is dat ook een woord waar je vaak aan gebruikt eigenlijk.
1: Ja.
0: Toch?
1: Zeker.
0: Ik heb het heel vaak gebruikt. Leuk. Hey, jouw nieuwe plaat. Die heet Haat en Liefde. Nou, vertel. Ja, hoe is deze tot stand gekomen?
1: Ja, nou, ja. Ik heb dus... dit is gewoon eigenlijk een verwerkingsproces geweest van mijn relatie.
0: Ja, precies.
1: Dus dit zijn de fases waar ik doorheen dan ben gegaan. Ten tijde daarvan en daarna. De nasleep daarvan, zeg maar.
0: Ja.
1: Je moet jezelf weer opnieuw vinden en ontdekken. Pakken. En ja, dat rijmde lekker en dat is gewoon dit geworden. En ik ben heel blij, want ik ben het daardoor kwijt, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja,
1: dan kan je door.
0: Maar ja, goed, ja, het is natuurlijk wel zo. Je zingt het natuurlijk wel elke keer, dus dan denk je er ook elke keer aan. Is dat niet,
1: ja, nee,
0: niet gek?
1: Op zich niet echt, nee. Want nu is het dus, natuurlijk weet je, het doet wel nog iets met je, zeg maar dat is ook met Zonder Jou, dat heb ik ook zelf geschreven.
0: Ja.
1: Maar dat is ook wel, dat vind ik het mooie ervan juist.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, precies. Ja. Precies. Ja. Maar is het ook zo dat je deze plaatjes geschreven hebt, dat het eigenlijk gewoon toch wel vrij diep zit of zo? Of dat je eigenlijk dat het bij jou, zeg maar, eigenlijk. Jij was eigenlijk nog niet klaar. Want hij had het. Dat was toch zo dat hij het uitgemaakt.
1: Nou, uiteindelijk zijn we samen uit elkaar gegaan, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Maar nee, weet je wat het is? Ik denk sowieso dat het een soort van rouw is of zo.
0: Oh ja.
1: Als je natuurlijk 10 jaar lang samen bent geweest, zeg maar.
0: Ja, precies. Dat is
1: dan is het rouw om iets wat niet meer is, zeg maar. En wat, ja. Dus ja, ik zie dat. Ik denk dat het me heeft geholpen in die verwerking erin.
0: Ja.
1: En dan kan je daar nu weer door. En dat geeft, dat is juist iets heel moois. Ja.
0: En het is iets dagelijks. Ik denk dat het best wel bekend in de oren klinkt bij heel veel mensen, denk ik.
1: Ik denk als je... Ja, dat denk ik wel.
0: Toch?
1: Dat is wel de reactie die je krijgt. En dat ik heel mooi vind om te horen van... Hey, dit is mijn verhaal. En dan denk ik, nou, dat kan niet.
0: Dus,
1: want ik heb het zelf geschreven.
0: Ja, precies, ja. Het is jouw verhaal. Maar goed, het is precies. Het klinkt gewoon echt bekend in de oren bij heel veel mensen. Dus ik denk dat het best wel een plaatje is die heel veel mensen denken van hey, oh ja, dat is waar ook. Zo is het ook.
1: Ja, nou ja, dat is het mooie daarvan ook.
0: Ja, toch? Hey, en, maar hoe reageren de mensen? Want ik neem aan dat je natuurlijk uiteraard al gezongen hebt bij je optredens?
1: Zeker, ja. Nee, mooi. Het is ook natuurlijk best wel een krachtig nummer, zeg maar, erin. Dat je jezelf weer vindt en dat je jezelf ook weer leuk vindt. En dat is natuurlijk eigenlijk waar het eigenlijk allemaal om draait ook.
0: Ja.
1: Dus ik krijg echt wel hele mooie reacties hierop. En dat vind ik heel mooi om te zien daarin. Het is natuurlijk niet echt, zoals ik ben gelukkig zonder jou, feest in de tent, huppen de puppen.
0: Dat is heel wat anders, ja, precies.
1: Shalali, shalala. Dat is het dus niet. Maar het heeft echt diepgang. En mensen die elke keer als je het weer opnieuw luistert, dan zit er weer een ander couplet in wat je dan pas gaat horen.
0: Dat is het leuke ervan. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, en ook het leuke ervan is dat je natuurlijk zelf geschreven hebt dus.
1: Hè? Ja.
0: En niet gecomponeerd. Ik denk dat jij...
1: Nee.
0: Dat is... Jij hebt niks met die gitaar of
1: dan. Nee, ik heb wel in mijn hoofd dan een beetje wat ik wil.
0: Ja.
1: En Marco Lusink van Studio Evolution, die gaat er dan mee aan de slag.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: die
0: ja,
1: doet ja, ja. zijn magie.
0: Ja, ja, ja, precies. Die gooit een beetje zijn magie eroverheen. Ja, precies. En zit er nog, hoe noemen we dat, instrumenten, echte instrumenten in?
1: Nou, volgens mij werkt hij nu heel veel met AI ook.
0: Oké.
1: Volgens mij.
0: Ja. Ja.
1: Maar hij speelt wel echt sommige dingen in.
0: Die speelt hij zelf in?
1: Ja.
0: Oh ja, ja. Inderdaad. Fantastisch, ja.
1: Dus dat is wel, sommige instrumenten doet, want dat zie je ook in die studio. En dan heeft hij weer iets bedacht en dan zegt hij, dit gaat het nog mooier maken. Zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat is wel tof.
0: Fantastisch. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat is, dat geeft weer een extra dimensie natuurlijk ook, hè, aan de plaat. Als er echte instrumenten in zitten. Ja, ja, ja, ja. Hey, gaat er nog iets leuks gebeuren? Heb je nog een... Wat zijn je toekomstplannen?
1: Ik ben een beetje aan het zoeken wat er gaat gebeuren.
0: Ja.
1: We gaan het meemaken allemaal.
0: Oké. Er gaat niet iets groots gebeuren. Heb je niet binnenkort een beetje een groot podium of zo? Of iets ergens waar je staat?
1: Ik denk dat er een heel groot podium aan gaat komen. Maar dat wordt binnenkort wel duidelijk. Ja. Ik mag lekker het land door, zeg maar. En ik ga leuke optredens doen.
0: Ja.
1: Maar dat is, ja.
0: Wat je eigenlijk altijd het liefst doet.
1: Ja. Ja. Inderdaad.
0: Ja. Mensen blij maken en mensen opvrolijk met jouw muziek. En ook natuurlijk met de covers die je allemaal zingt.
1: Dat is
0: fantastisch. En,
1: zeker.
0: Het mooiste is ook altijd, vind ik, dat jij ook altijd in het publiek staat in plaats van op het podium.
1: Ja, vind ik het allerleukst eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, ik ga graag naar de mensen toe, zeg maar.
0: Ja. Maar dan heb je ook net wat je net zei, meer contact natuurlijk. Hè? Dus dan kan je ook meer wat inspelen. Hun kunnen inspelen op jou en jij kan inspelen op hun.
1: Ja, ja, dat kan niet overal natuurlijk. Hè? Je kan niet overal van het podium aflopen. Nee. Maar als het even kan, dan doe ik het wel graag. Vind ik wel leuk.
0: Ja, fantastisch. Ja. Normaal gesproken draai ik natuurlijk... de clip erbij. Maar deze keer heb je ervoor gekozen om dat eventjes niet te doen. Gewoon zo, even zo te doen. Maar ja, op zich. Ja, wie kijkt er in principe ook nog?
1: Korte filmpjes is het helemaal. Tikken de tok.
0: Tikken de tok, ja precies. Ja, eigenlijk dat. Dus in principe, is alleen een liedje ook al heel mooi. En ik denk dat ze dan beter luisteren naar de tekst. Ja. Als we alleen een liedje draaien. Dan dat we ook de clip erbij draaien. Maar nu gaan we alleen natuurlijk het liedje even draaien.
1: Ja.
0: Waar kunnen mensen jou blijven volgen? Is dat,
1: sowieso natuurlijk op mijn social media kanalen. Ik zit dus nu ook op TikTok. Maar er Instagram en Facebook. Devon Donovan. Dat is het op dit moment.
0: Ja, precies.
1: Ik heb ook een website trouwens, devondonovan.com.
0: Oh, echt? Kijk,
1: Het is wat.
0: Fantastisch. En daar staat natuurlijk helemaal alles op. Dus kunnen ze misschien
1: helemaal.
0: Het beste gewoon naar je website even surfen.
1: Ja,
0: en dan gaan ze daar natuurlijk heen. Ik zou zeggen, je mag hem bij deze zelf aankondigen, zou zeggen, Geiger.
1: Oké, nou lieve luisteraars. Hier komt Devon Donovan met Haat en Liefde.
0: Oké. Hey, bedankt voor je volgende single, zou ik zeggen.
1: Ja, dankjewel.

0: Ja, Peter de Koning en het is altijd lente in de ogen van een tandartsassistent.
1: Hey Dennis.
2: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Nou zeker, en we gaan contact leggen met Ron en Mirelle, of tenminste één van de twee. Zal ik aan de telefoon krijgen, maar we gaan eens even kijken of we natuurlijk... Ja, of die doet ook. Dat, kijk, dat zijn de mooie geluiden natuurlijk. Die willen we hebben. Dok, we hebben weer een nieuw plaat gemaakt.
3: Met Ron.
0: Hey Ron, met Dennis. Een hele goede middag. Radio Waalsmeer hier.
3: Hey, een hele goede
0: middag. Een hele goede middag. Je bent alleen zeker volgens mij? Niet met Mirelle erbij?
3: Mirelle
0: toevoegen. Het kan wel. Oh, dat is misschien...
3: Ja, het kan zeker.
0: Gezellig. Gewoon met z'n... Gewoon, hè. Even eentje erbij. Nog even eentje. Gaan we hebben... Mirelle ook even toevoegen.
4: Hallo. Zijn we allemaal bij elkaar?
0: Zijn we er allemaal? Even kijken. Mirelle? Hallo?
4: Heb ik Mirelle toegevoegd? Hallo Mirelle.
0: Hoort ze het wel?
4: Ik zal nog eens kijken. Ik vind het heel raar dat het gaat lopen.
0: We gaan het nog een keer proberen. Nog eventjes. En anders wordt het natuurlijk alleen met Ron. Is ook goed natuurlijk, maar...
4: Hallo.
5: Mirelle.
0: Ja. Hey, ja. Hallo. Ja, het is Radio Waalsmeer. Een hele goede middag.
4: Een hele goede middag.
0: Nou hebben jullie alle twee. Dat is misschien even wat leuker natuurlijk. Want dan kunnen we het natuurlijk samen erover hebben. Over jullie nieuwe plaat natuurlijk ook.
4: Ja, dat is leuk, ja.
0: Ja, toch?
5: Ja.
0: Hey, maar eerst eventjes wil ik even wat meer van jullie weten. Van bijvoorbeeld, hoe is het duo Ron en Mirelle bij elkaar gekomen? Hoe is het zo gekomen?
4: Het was eigenlijk de bedoeling al 16 jaar geleden. Zouden we al wat opnemen, maar we zijn elkaar uit het oog verloren.
0: Oh, oké.
4: Okay. En 4 jaar geleden zijn we elkaar weer tegengekomen. Ik was natuurlijk in de studio wat op te nemen. En toen dachten we, ja, we moeten nou toch wat gaan opnemen.
0: Ja.
4: En dat is vorig jaar is het tot stand gekomen.
0: Ja, precies. Ja?
5: Ja, dat klopt.
0: Ja. Je hebt er niet veel aan toe te voegen zeker, Mirelle.
5: Nee, maar dat is oké.
0: Ja, nee, precies. Ja. Hey, maar wat leuk. En hebben jullie al verschillende malen op het podium gestaan samen?
5: Samen één keer,
4: ja.
0: Oké.
5: Ja.
0: En hoe reageerde het publiek daarop?
5: Dat was een opname voor tv.
0: Oké.
5: Zelf
0: reageerde. Oh, oké. Ja. En dat was ook dan voor het nieuwe liedje zelf, zeg maar. Wat jullie... Toch? Ja, oké. Okay.
5: Ja.
0: Oké, okay, nou, hey, maar vertel eens gelijk iets over het nieuwe liedje. Oh jij, zo heet hij. Vertel, hoe is deze stand gekomen?
5: We waren op zoek naar een nummer voor een duet.
0: Ja.
5: En ik kwam voor de zoveelste keer het nummer kwam op de radio weer. En ik dacht, joh, dat kan ook in het Nederlands.
0: Ja, ja.
5: Dus toen heb ik me eigenlijk bewerkt. En zo is hij eigenlijk tot stand gekomen.
0: Oké. Ja, je hebt hem zelf dus helemaal bewerkt. Precies.
5: Ja.
0: En hij is niet... Dus eigenlijk, er is wel een beetje een andere tekst opgemaakt. Zeg maar.
5: Ja, wel.
0: Niet hetzelfde tekst. Ja.
5: Nee.
0: En Ron ook nog iets erin gehad?
4: Sorry, wat zei je?
0: Heb jij ook nog zeggenschap erover gehad?
4: Nee, Mirelle heeft hem helemaal zelf
5: Nee, we zijn gewoon gaan zingen en het klonk gelijk gewoon goed.
0: Ja. Oh, wat leuk.
5: Wat dat betreft, ook samen klonk het goed. Dus toen hadden we zoiets van, joh, we gaan het opnemen.
0: Ja, precies.
4: Ja.
5: En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: Ja, en waar is die opgenomen? Dat is misschien ook wel even leuk om... Om eventjes te vermelden.
4: Bij Manfred.
0: Jonge Nederlands natuurlijk. Ja. Leuk. Fantastisch. Ja. Hey, en hoe reageren eigenlijk de mensen op het op dit nummer? Ik weet niet of jullie me al ergens. Alleen maar dat live stukje. Voor tv. Nog niet.
4: We hebben wel verschillende interviews al gehad. We hebben er al, denk ik, al een stuk of 40 hebben we gehad.
0: Ja.
4: En het is allemaal wel positief.
0: Ja.
4: Zijn er allemaal positief over, ja. Ja.
0: Ja, nou ja, het is ook een heel lekker nummer. Ik bedoel, ik denk dat menigene ook wel lekker erop kan feesten, zeg maar. Toch?
4: Ja.
5: Feesten lijkt me niet, maar...
0: Nee, ja, het is een soort...
4: Het is toch een beetje een droevig nummer, ja.
0: Ja. Jawel, dat is ook wel zo, maar ik, ja. Daarom is het ook wel moeilijk om natuurlijk, denk ik, ook op feestjes te zingen misschien, denk ik.
4: Is het ook wel, ja. Ja,
0: ja,
4: het is echt van meer luisteren.
0: Ja. Als jullie nog ergens samen staan op een podium, wat voor liedjes doen jullie nog meer?
5: Ja, we zijn bezig.
4: We hebben nog maar één nummer. We zijn druk bezig als nummers aan het zoeken.
0: Ja.
4: Dat we echt een half uur repertoire hebben. En dan willen we echt gaan optreden.
0: Ja, leuk. Oké. Ja. Ja. Het is nog echt, echt heel, heel pril, zeg maar. Echt
4: het is nog heel begin. Pril, ja.
0: Ja, precies. Ja,
5: en voor Ron zelf niet, hè?
0: Nee.
5: Ron zelf natuurlijk al.
0: Jullie hebben samen wel als solo-artiest al opgetreden, maar nog niet samen. Dat bedoel jij?
4: Nog niet samen, nee.
5: Ja, Ron sowieso de laatste 4 jaar. Dus die heeft wel een aantal nummers.
0: Ja, precies. Ja, fantastisch. Ja, leuk. Ja, leuk. Ja.
5: We hebben een hele mooie videoclip, hè?
0: Ja.
4: Oh ja, we hebben een mooie
0: clip. Ja, precies. Ja.
5: Een videoclip. Clip.
0: Vertel, waar is die gemaakt?
5: In Egypte,
4: ja.
0: Oh, kijk. Wel eventjes. Ja. En waren jullie vakantie of hebben jullie daar echt gewoon, zijn jullie daar gewoon heen gegaan echt voor de clip?
4: Nou, echt voor de clip. Vorig jaar wouden we hem al opnemen. Toen zijn we naar Spanje toe gegaan voor de clip op te nemen. En nou hebben we zo'n nood weer gehad. Dus ja, alles was gecanceld.
0: Ja.
4: En toen dachten we, dat was in september, toen dachten we, ja, we willen hem toch zo snel mogelijk uitbrengen. En toen dachten we van, waar is het nog droog? Ja, dat is Egypte natuurlijk.
0: Ja, oké.
4: Dus we zijn februari naar Egypte toe gegaan om de clip op te nemen.
0: Oh, wauw. Ja. Ja, dat is fantastisch. Ja, dat zijn natuurlijk levert fantastische beelden op natuurlijk. Dus ik denk dat het helemaal perfect is. En wie is daar met meegereisd om dan de beelden te maken? Wie is dat geweest?
5: Van filmcreatie, Joey van de Beeld.
0: Oh, kijk. Ja. En die doet ook altijd met, volgens mij doet hij ook altijd met drones en zo, hè? Toch? Werkt hij ook, toch?
5: Ja, ook. Ja.
0: Nou, dat geeft ook altijd een heel
5: als
0: mooie
5: als nodig
0: beeld.
5: Is. Ja,
0: toch?
5: Ja.
0: Nee, we gaan hier bij Arne Jansmeer bij het programma Lekker Hollands natuurlijk ook mee laten draaien, jullie clip. Dus dan kunnen ze gelijk zien hoe die gemaakt is natuurlijk en zo.
5: Ja,
4: heel leuk.
0: Ja, toch? En voordat we dat gaan doen, nog eventjes, waar kunnen mensen jou, of jullie eigenlijk natuurlijk, blijven volgen?
4: Ja,
0: hebben jullie een website?
4: Ja, Facebook.
0: Oké.
5: We hebben eigenlijk nog niks. We hebben gewoon onze eigen naam. Dus we hebben ook los van elkaar. Dus dat is wel lastig te vinden.
4: Ja.
5: Maar bij Ron is het Ron Tas. Onder andere ook omdat hij daar zijn eigen nummers op heeft.
0: Ja.
5: En voor mij is het Mireille van der Weijden. Dus ja, het is wel heel lastig te vinden. Maar goed, dat
4: zal
5: in de toekomst wel anders worden.
4: Dat zeker, ja. Dat gaan we zeker nog veranderen.
0: Oké, want er is nog geen website natuurlijk met jullie, voor jullie samen, maar die komt er wel aan. Jullie zijn er wel, hij is wel in de maak, zeg maar. Of, toch?
4: Ja, we zijn er wel mee bezig, ja.
0: Ja, precies. Ja, ik denk dat altijd wel fijn is, want dan kunnen mensen daarheen surfen en dan staat er meestal alles op wat ze moeten, wat ze willen weten, zeg maar, toch? Eigenlijk.
4: Wat ze willen weten, ja. Ja.
0: Oké, nou, hij staat bij deze eigenlijk helemaal voor jullie klaar. En jullie mogen hem aankondigen als jullie willen.
4: Nou, hartstikke leuk. Nou, kom. Nou, lieve luisteraars, hier komt onze nieuwe single. Ron en Mireille met...
5: Oh, jij.
4: Oh, jij.
0: Hey, bedankt en tot de volgende single, zou ik zeggen.
4: Ja, jullie ook bedankt.
0: Hoi.
4: Oké.
5: Hoi. Dankjewel.
4: Doei.

0: Hey Dennis.
1: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
2: Nou zeker, we gaan gewoon lekker door en we gaan hem lekker even erin. Het is het derde interview van vandaag en die gaan we eventjes doen met Marco Martinez. En we gaan hem eens even bellen, we gaan eens even kijken of hij opneemt. Dat is natuurlijk de vraag. En kijk, en dat zijn de mooie geluiden, dat willen we horen. Dat is natuurlijk het beste. Ik ga er ook mee kijken. Via onze streamingsdiensten.
3: Martinez, goedemiddag met Marco.
2: Hey Marco, met Dennis, Radio Aalsmeer. Een hele goede middag.
3: Een hele goede middag, Dennis.
2: Hallo. De allereerste vraag. Hoe is het ermee?
3: Heel goed eigenlijk.
2: Kijk.
3: Een hele fijne zomer.
2: Ja?
3: Met optredens, want ik sta ook weer klaar om te vertrekken naar mijn eerste optreden vandaag.
2: Oh, kijk.
3: Dus het gaat goed.
2: Ja, precies. Hey, en ik hoor een heel mooi accent. België?
3: Ik kom uiteraard uit Vlaams? België. Ja, ik ben een Vlaamse artiest, ja.
2: Een Vlaamse artiest, oh wat leuk. Maar woon je in Nederland of dat niet?
3: Nee, wij wonen in Staanbroek. Dat is net zo op de grens met Putten. En dan zitten we uiteraard heel snel in Nederland.
2: Oh, oké.
3: In een
2: vandaar
3: zitten we net over de grens, ja.
2: Ja, precies. En vandaar dat je natuurlijk ook wat interviews meepakt in Nederland.
3: Ja, maar ik ben morgen ook een hele dag in Nederland.
2: Okay.
3: Dus ik kom heel graag in Nederland. Ik werk heel graag in Nederland. Dus
2: ja,
3: het is
2: precies
3: een beetje mijn een beetje veel eigenlijk, mijn tweede vaderland.
2: Ja, oké. Okay. Ja, wat leuk. Ja. Waarom niet natuurlijk, hè? Precies, ja. Het is hier eigenlijk net zo mooie wereld als in België, volgens mij. Dus
3: hier is het voor het moment heel mooi weer. Ja.
2: Het is lekker
3: warm hier.
2: Ja, maar ik denk dat België toch ook? Ik denk dat België hetzelfde een beetje is, of nu, of niet?
3: Het hangt er een beetje vanaf. Het publiek hier is een beetje meer gereserveerd dan in Nederland. Zeker als ze jou niet kennen als artiest bijvoorbeeld.
2: Ja.
3: Zijn ze iets meer terughoudender. In Nederland ben je dan weer, reageert men toch sneller anders. Dat is wel een beetje anders. Hier moeten ze jou eerst redelijk goed kennen om een beetje, hoe moet je zeggen, aanvaard te worden.
2: Ja.
3: Dat gaat in Nederland gelukkig iets sneller.
2: Okay.
3: Maar ik ben toch in Vlaanderen al 40 jaar bezig dit jaar. Dus het groeit

0: keer op keer. Dus,
1: leuk, leuk. Ja, maar zo hoort het toch. Dat is toch altijd fantastisch. Dat is toch heerlijk. Als artiest zijn. Dat je natuurlijk dat je elke keer, elke dag weer groeit. En elke dag weer nieuwe mensen ziet ook en zo. Dus dat is het mooie ervan. Marco. We gaan het natuurlijk eventjes hebben over jouw nieuwe plaat. Want dat, daar bel ik je sowieso ook natuurlijk voor. Vergeet me dan, zo heet die plaat. Vertel, hoe is deze stand gekomen?
0: Wel, kijk. Ik zeg altijd van, ja, vergeet me dan. Het is niet te hopen dat de mensen mij vergeten, maar dat doen ze gelukkig niet.
1: Nee, precies.
0: Het is zo dat wij vorig jaar in oktober een prachtige single hebben gemaakt, Hartdiefje.
1: Ja.
0: Maar een beetje een andere stijl, een andere genre is dan wat we nu gedaan hebben.
1: Ja.
0: En het is eigenlijk zo gegaan dat ik tegen mijn producent zei, nou kijk, als we nou een nieuwe song maken, dan wil ik daar iets meer beweging in. Iets dat mensen snel oppikken, dat ze na één keer het refrein te horen kunnen meezingen, kunnen meedansen.
1: Ja.
0: En toen is eigenlijk er een demootje gekomen van Vergeet Me Dan. Toen heb ik dat beluisterd. En toen had ik zoiets van oké, goed. We moeten daar muzikaal nog wel een beetje aan sleutelen. Wat meer dit, wat minder dat. Hebben we dan ook gedaan. En dan zijn we uiteindelijk de studio ingegaan. Hebben we het opgenomen. En het is nou iets meer dan een... Want hij is gereleased 17 juni. Dus iets meer dan een maand.
1: Ja.
0: Staat u nu overal online?
1: Ja, fantastisch. Fantastisch. Nou, dat is natuurlijk weer een heel lekker plaatje. Een heel lekker nummer geworden, natuurlijk. Hoe reageren de mensen erop? Als je hem ergens. Ik neem aan dat je hem natuurlijk al gezongen hebt op het podium. Hoe reageren ze
0: erop? Al vrij veel. Al ook straks weer. Het is zoals ik zeg. Ze horen de muziek, ze gaan meteen polonaise doen. En wanneer ze ene keer het refrein eigenlijk gehoord hebben, wat een oorworm is, wat ongelooflijk blijft hangen, gaan ze het ook meezingen.
1: Ja, dat is de bedoeling.
0: En ze gaan gewoon mee lekker uit de bob. En dat is natuurlijk heel, heel fijn om te zien als artiest dat je daar staat. En mensen amuseren zich en doen mee. En die ambiance is er en zo. Dus dat is leuk voor ons, wat wij nodig hebben natuurlijk.
1: Ja, toch? Ja, zeker. Sowieso, sowieso. Hey, en er zit ook weer een hele leuke clip bij. Vertel, waar is deze clip gemaakt? Dat is misschien ook wel even leuk. Om te vertellen.
0: Wij hebben de clip op... De clip is trouwens gemaakt door Michael Bakker ook weer. Net zoals de vorige. Wij hebben op verschillende locaties de clip gedraaid. We zijn begonnen eigenlijk in Antwerpen op het Sint-Anna-strand. Daar zijn we eigenlijk begonnen aan een taverne.
1: Ja.
0: Dat is het begin van de clip. Zijn dan wat beelden gaan maken op het strand met accordeonisten. We zijn dan wat beelden gaan maken in Antwerpen Centrum op de Grote Markt. Een heel gekende plaats hier. En dan zijn we uiteindelijk geëindigd in Bergen. In een locatie waar ik al 3 jaar praktisch elke dinsdagavond sta. En waar ik nou ook weer straks voor sta.
1: Okay.
0: Dus dat is een organisatie, dat noemt de legendarische Dinsdagclub. Is een heel gevarieerde revue met van alles en nog wat. Alles passeert daar wel wat muzikaal entertainment is en literatuur en zo. En toen stelde Michael voor van oké, goed. Ik wil toch daar ook nog een keer en dan met het publiek erbij dat je dat doet. En dan gaan we daar de laatste shots filmen. En het is wederom een prachtige clip geworden.
1: Ja, zeker. Ik heb natuurlijk uiteraard heb ik hem even gezien. Maar hij is zeker weer heel mooi geworden. Dus ook natuurlijk weer iets om trots op te zijn natuurlijk, toch? Ja.
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: Ja, we gaan hem hier natuurlijk helemaal klaarzetten hier bij Radio Aalsmeer. En bij deze ga je me ook straks eventjes... Ik kijk of dat al kan. Ja, dat kan zeker. Bij deze mag je hem ook zelf aankondigen, zou zeggen. Ga je gang.
0: Oké. Eerst en vooral wil ik Radio Aalsmeer en de luisteraars bedanken voor dit fijn interview en te luisteren naar dit interview. En met heel veel trots stel ik aan jullie mijn nieuwste single voor. Vergeet me dan.
1: Oké. Nou ja, hey, bedankt voor jouw iets. Ja, ja, dat we even met je mochten bellen. En tot de volgende, zou ik zeggen.
0: Oké. Heel fijn, dankjewel.
1: Yo.
0: Fijne dag nog.
1: Hoi.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stilstond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg. Met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Lekker Hollands. Met Dennis Wijnhout.
3: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: Dat is het man hoor, het tweede uurtje van deze, ja alweer, wat is het eigenlijk? Het is alweer 2 augustus, hè? Is het al? Ja, het is niet normaal, het is niet normaal.
1: Ja, ja, het is al 2 augustus.
0: 2 augustus, het gaat al snel.
1: Ik denk dat de kerstboom ook... er maar vast uit gaat halen. Ja.
0: Dave van der Dam is er ook al helemaal bij. En ja. We gaan straks natuurlijk met hem praten. Over vooral natuurlijk zijn fantastische nieuwe plaat.
1: Ja, daar
0: gaan we
1: zeker.
0: Helemaal over hebben natuurlijk. Maar eerst gaan we nog een plaatje draaien, Dave. We gaan nog even eentje doen van onze ja, wat is het? Onze Nederlandse popkoningin, kan ik dat zeggen? Rutjekot.
1: Oh, ja, een... ja, zeker. Ja, ja, zeker wel. Oh, zo fantastisch. Ik was vroeger echt heel erg fan van
0: haar. Oh, nu niet meer?
1: Jawel, zeker wel. Maar ja, toen had ze natuurlijk heel veel, elke keer nieuwe platen. En, ik kon haar echt, elke nummer kon ik wel van haar meezingen. Ja.
0: Deze ook misschien?
1: Nou, gooi hem erin.
0: Ja. Ik ga door.
1: Door met leven.
0: Nou, hier ook kijken hoor. Daar gaat hij. Heerlijk. Straks dus het interview met Dave van der Dam. Maar eerst eventjes met z'n kot.

0: Ja hoor, en dat was natuurlijk onze enige echte eigen Rutjekot. En ik ga door.
1: Hey Dennis.
2: Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Nou zeker wordt het tijd voor een interview. En ja, hij is weer in de studio. En je hoorde hem net al. Je hoorde net al zijn stem. Het is niemand minder dan Dave van der Dam. Een hele goede middag.
3: Ja, goedemiddag. Goedemiddag.
0: Het was bijna Castor.
3: Ja, nou, Gaston. Gaston is Gaston. Je moet altijd bij jezelf blijven.
0: Ja, nee, precies. Nee, maar ik bedoel, dan had je eigenlijk een rood pak aan
3: moeten hebben. Ja, moet ik een rood pak aan. Nee, maar dat past niet bij het nummer. Dus nee hoor, dat hoort... Nee,
0: past
3: het is
0: bij
3: nu geel.
0: Ja, geel.
3: Nou, maar waarom, best lekker bij het weer, joh. Ook lekker buiten, joh.
0: Maar waarom geel eigenlijk?
3: Het heeft te maken met eigenlijk dat het een knipoog is naar het vorige nummer van Bommetje van vorig jaar.
0: Ja, oh,
3: er komt ook een gele eend in tevoorschijn. Dus vandaar, nou ja, dat doen we nu.
0: Dan ben je doorgegaan.
3: Dan ben ik een beetje op doorgegaan. En het is ook een beetje een zomerskleurtje. Ja. En de volgende wordt weer wat anders, joh. Ook dus vandaar.
0: Maar hoe is het? Hoe gaat het? Heb je het lekker druk?
3: Ja, het is leuk. Het is echt heel... Ik heb nu, na deze... heb ik eindelijk even vakantie.
0: Oh,
3: ik moet zeggen dat ik er heel erg naartoe loop. Want het is zo druk geweest.
0: Ga je nog op vakantie?
3: Ja, ik ga op vakantie. Dinsdag ga ik lekker op vakantie. Ik ga naar Portugal.
0: Oh, lekker.
3: En dan ben ik even 2 weken even offline, denk ik. In ieder geval, dan gaan we even uit. En dan gaan we lekker liggen en doen we niks meer.
0: Ja, nou, gelijk, dat moet ook kunnen.
3: Ja, dat moet ook even kunnen. Even weer de batterijtje opladen. Maar afgelopen jaar, afgelopen maanden, echt gekkenhuis. Echt met wat hoogtepunten vind ik vanzelf al de Nijmeegse Vierdaagse. Wat echt fantastisch was.
0: Oh, daar ben je ook geweest.
3: Ja,
0: dat
3: was
0: groot podium.
3: Geweest. Was echt groot podium, klein podium. We hebben echt zo ontzettend gelachen en zo'n groot feest gemaakt. En iedereen, was helemaal gekke boel. En het was echt heel leuk. Ik vond het echt leuk.
0: Ben jij dan ook zo iemand? Want ik had bijvoorbeeld Devon.
3: Ja.
0: Devon Donovan. Ik weet niet of je die kent toevallig.
3: Nee.
0: Nou ja, goed.
3: Nee.
0: Die vindt het altijd leuk om echt in het publiek te staan. Echt in het publiek te gaan staan.
3: Nou ja, dat had ik ook. Ik zat op het klein podium, stond ik. En er liepen allemaal mensen voorbij. En toen heb ik bij het derde liedje dacht ik...
0: Dat is veel leuker.
3: Ik ga eraf. Die hele middag had nog niemand dat gedaan.
0: Oh,
3: dat hoorde ik van de organisatie.
0: Okay.
3: En ik denk, ik heb toch oortjes in. Dus ik blijf gewoon. Dus ik ben door het publiek gaan wandelen. Ik ben dan weer teruggekomen op het podium en weer heen. Dus ik heb dat hele tijd heen en weer heb ik dat gedaan. Met mensen gepolonaise. Gewoon allemaal gekkigheid gedaan.
0: Ja, maar dat is
3: ik snap helemaal goed wat zijn gevoel. Want dat is juist dat je het samen doet. En of je nou een groot of klein podium. Dat maakt me niet uit. Maar het gaat meer de contact met het publiek.
0: Dat is het.
3: Dat vind ik gewoon. Dat vind ik juist zo leuk van. Omdat mensen die bij je gezicht op het gezicht kunnen krijgen. En dan en iedereen mee te laten doen. Dat
0: is precies.
3: Het doel.
0: Ja. Nee, want anders is het natuurlijk zo. Dan staan we op het podium. En dan kijken mensen wel. En dan lopen ze voorbij waarschijnlijk.
3: Het was het einde bij de finish. Dus er liepen ook heel veel mensen. Stonden ook heel veel mensen. Maar alleen het geluid was echt heel erg hard. Dan schuiven mensen natuurlijk naar achteren. Dan denk je, voor mij was het geluidsman gewoon een beetje doof.
0: Ja.
3: En dan denk ik, jongens, dat kan ook gewoon wat zachter, denk ik. Dan lopen mensen niet met de oren, met hun vingers in hun oor. En dat lag niet aan mij. Ik hoor gelijk mensen denken. Nee, dat was voordat ik ging optreden.
0: Toen was het al veel te harde.
3: Ik hoor mensen alweer denken. Oh ja. Nee, dat was. Maar het was gewoon hard. Maar in ieder geval, het was wel gezellig. En mensen, wat ik zeg, je staat er doorheen. En mensen lopen door. En mensen stopten. En mensen gingen meedansen. Meegekken. Ga je doen. Ja, het was gewoon grappig.
0: Ja.
3: En zeker even te zien, bij mij op de TikTok komen allemaal filmpjes binnenkort, dus allemaal los.
0: Ook van
3: de Nijmeegse Vierdaagse. Oh, ja, zat op de planning. Dus dat gaan we allemaal. Het moest even geknipt worden, geplakt worden. En dan regelt dat.
0: Dan kunnen ze natuurlijk namelijk ook zien hoe jij dus het podium afging.
3: Het ging heel soepel hoor.
0: Dat ging wel soepel.
3: Ja, en ook er gewoon weer op hoor. Dus dat ging ook met het trapje dan.
0: Het ging wel met het trapje.
3: Ja, nee, eraf zonder trapje. Gewoon erop. Dan moet je zingend, krauterend.
0: Helemaal voor weer.
3: Ja, kijk, als je nou gewoon even stil is en het publiek zingt, dan kan je het gewoon even af. Je moet het even goed timen. Maar als je erop gaat, dan krijg je zo'n geraak.
0: Het is het net niet.
3: Nee, dat lijkt me niet zo goed. Nee. Dus alleen maar leuk. Alleen maar leuk. En, ja, en daarvoor allemaal, ja, ook allemaal optredens bij, ook bij kleine, grote
0: tuinfeestjes.
3: Tuinfeestjes heb ik gehad. Ik heb bij bedrijven geweest, op grote podium, festivals. Ja, het is echt. Het is gekke werk.
0: Niet normaal.
3: Maar het is wel goed. Het is gewoon leuk. En daar doe ik het voor. Ja. Het is alleen maar leuk. Als het niet leuk is, dan stop ik. Dan doe ik het niet meer aan.
0: Dan is het niet meer leuk.
3: Nee, dat vind ik niet meer leuk. Als mensen het leuk vinden, vind ik het ook leuk. Dus dat is het belangrijkste.
0: Dat is het belangrijkste. Ja, toch? Zo is het ook.
3: Ja.
0: Hey, Dave, we gaan het straks natuurlijk even helemaal hebben over jouw allernieuwste plaat.
3: Ja.
0: Maar we gaan nu eerst een plaatje draaien. Ja, ik vind het wel grappig. Ik heb vaste luisteraars.
3: Ja,
0: dat zijn natuurlijk mijn vader en moeder.
3: Die zijn net even voorbij gekomen natuurlijk. Ja.
0: Mijn moeder, dat is wel grappig. Mijn moeder hoorde dus laatst een nummer die ik draaide. En dat was precies het nummer wat jij nou net aanvroeg.
3: Ja, precies. Ja,
0: maar waarom deze plaat?
3: Nou ja, ik vind gewoon, hij verdient een podium. Ik vind het sowieso een hele leuke zanger. En hij doet het al een tijdje natuurlijk. En, en de plaat die er nu, daar staat niet op nummer 1, 2. Maar voor mij staat hij op 3 of 4 of 5 ergens in de buurt. En dat doet het gewoon verschrikkelijk goed. En dan gun ik het hem. En hij zit ook bij mijn platenlabel. Dus dat vind ik ook altijd wel leuk. Ja, je zit een beetje in dezelfde vijver. Dus dan gun je elkaar. En het, ik vind het ook nog een leuk nummer. En ik heb hem ook zelf in mijn repertoire.
0: Leuk.
3: Dus ik kan hem ook even zingen als mensen dat leuk vinden.
0: Zit jij niet te denken over de titel? Van hoezo?
3: Ja, ik vind het zo lastig. De titel, elke keer vergeet ik hem weer. Maar het is de hartslag van je heupen.
0: Ja, maar hoe kan dat? Dat is toch helemaal geen hartslag in?
3: De hartslag, dat zit in de heupen. Het gaat om het als je een dame, laat ik het dan maar even zo houden, je ziet dansen.
0: Ja, ja.
3: En je ziet de dame dansen en ze gebruikt de heupen. Hè? Dus als bijvoorbeeld vooral bij een Latijnse muziek heb je heel veel heupwerk.
0: Ja,
3: nou,
0: precies.
3: Dat is denk ik wat Mike dan bedoeld heeft met de hartslag van je heupen.
0: Okay. Dan gaan we die even draaien natuurlijk. Hè? Nou, gezellig.
3: Helemaal leuk.
0: Hier is Mike Versteeg met hartslag van mijn heupen. Of van je heupen. Van je heupen is dat.

0: Ja hoor, en dat was natuurlijk Mike Versteeg en Hartslag van je Heupen. En het gaat dus echt, ja, het gaat gewoon echt om de dans. Daar,
1: ja, precies. Inderdaad.
0: Dave heeft het net helemaal uitgelegd. Ja. En zo is het. En zo gaan we het ook gewoon.
1: Dat is het gewoon. Dus je moeder, je kan rustig lekker staan dansen. En als je vader, kijk. Kijk, daar gaat het. Die heupen, daar gaat het om.
0: Daar is het. Daar zijn de heupen.
1: Lekker joh.
0: Oké. Hey Dave, we gaan het natuurlijk hebben over jouw nieuwe plaat. En dat is, je bedenkt elke keer wat nieuws.
1: Ja, zeker.
0: Hoe je hier nou weer opgekomen bent, I don't know. Maar dat ga je nu vertellen natuurlijk.
1: Ja, het is soms niet zo heel ingewikkeld wat het is. Maar het is...
0: Het gaat over de opblaasjacuzzi.
1: Ja, opblaasbare jacuzzi.
0: Opblaasbaar.
1: Want je moet het mee kunnen nemen. Ja. Dat was het idee. En het idee is eigenlijk ontstaan. Vorig jaar had ik natuurlijk de geweldige single. De bommetje. Hè, bommetjes.
0: Ja, ja, precies.
1: Dus we maken bommetje overal. En dan hebben we een feestje. En toen dacht ik, ik denk, het is wel grappig om daar. Want het was best wel. Mensen vonden het echt heel erg leuk. Ondanks van die 7 meter hoge duikplank. Waar ik beneden moest springen in een zwembad. Met pakken al. Oké. Okay? Maar ik heb het gedaan. Ik kwam van mijn bucketlijst af. En hartstikke leuk. Maar toen dacht ik, er moet iets. Ik wil daar wel iets leuks mee doen om iets te verzinnen.
0: Ja.
1: En toen zat ik op de bank. En ik weet nog heel goed, ik zat dan met een klaplok. En ik zat zo van denk, we hebben een jacuzzi. Of we hebben een bommetje gehad. Die eend. Ik wil die eend. En toen dacht ik eerst aan die krokodil. Die groene krokodil.
0: Ja.
1: Maar toen dacht ik, dat is er al. En toen dacht ik ook eens aan die flamingo, weet je wel, die van Ferry. Dacht ik, dat is ook grappig. En toen dacht ik, en toen dacht ik eens aan een zwembad. En ik denk, een zwembad. Oh, ik kan ook een bommetje doen, een zwembad. En toen was het van, maar wacht even, een zwembad. Een luxe zwembad. Oh, een jacuzzi.
0: Ja,
1: jacuzzi.
0: Ja.
1: Oh, kan je die dan ook opblazen? Nou, toen ben ik gaan googelen. En
0: Jazeker.
1: En toen hadden we eigenlijk van, we zetten overal de jacuzzi neer. Of het nou waar of waar het is. Je zet hem neer, al is het op de maan, al is het in de jungle. Maakt niet uit waar. Al hier in de radio, op de televisie, in het televisiestation. Of in de supermarkt, bij de dokter. Het maakt niet uit. Overal waar dik neerknallen, hebben we een feestje. Of maken we een feestje van.
0: Juist.
1: Nou, dat is eigenlijk gewoon het. Dus dit is niet zo heel
0: Het is eigenlijk niet zo ingewikkeld.
1: Het is niet zo ingewikkeld. Je moet het ook niet al te serieus nemen. Maar het is vooral met dit weer, jongens, hartstikke lekker.
0: Ja, precies.
1: En toen heb ik daarover gebrainstormd. En toen kwamen we met een paar Q-words. En toen ben ik gaan denken. Oh ja, leuk zwembad. Tenminste, jacuzzi. En toen hebben we de schuim. Toen dacht ik, plop, plop, plop. Schuim. Nou, schuim omhoog. Ja, en zo is het eigenlijk gewoon dat liedje zo ontstaan.
0: Fantastisch.
1: Dus blub, blub, blub.
0: Heerlijk, blop, blop, blop. Heerlijk. Ja. Ik vind het echt...
1: Ja, en helemaal die videoclip, die zegt helemaal... Ja, als ik het dan terugkijk, denk ik... Oh, heb ik dat gedaan? Ja, dat heb ik gedaan. Ja, dat heb ik gedaan. Ja.
0: Fantastisch.
1: Ja, ik weet nog heel goed dat ik in dat badje zat.
0: Ja.
1: Allemaal schuin omheen. En dan, en de krukje in het midden. En al die danseresjes en al die figuratie om mij heen. En het was echt... We hebben echt ontzettend gelachen.
0: Fantastisch.
1: En dat zie je ook wel eigenlijk... Tenminste, de mensen... Want ik vind het moeilijk altijd over mezelf te zeggen. Maar de mensen zeggen allemaal die dat zien. Jullie stralen... een vrolijkheid uit.
0: Vrolijkheid, ja, precies. Ja,
1: gezelligheid uit.
0: Ja, maar dat is ook zo. Het is geen feest. Als
1: Dave niet geweest.
0: Van de Dam niet is geweest.
1: Ja, precies. Ja, nou, dat is het ook zo. Het is een beetje... het is ook niet... Ik kreeg wel eens van mensen... en het rijmt niet. En dit en daar niet. En zo. Zeg, maar dat hoeft wel niet.
0: Nee.
1: Want jongens, als we allemaal hetzelfde doen, jongens... Precies. Dan is het toch allemaal... Dat hoeft niet... dat hoeft helemaal niet.
0: Nee.
1: Het gaat om gewoon... Het is leuk. Je zet hem aan. En het is een feestje in de tuin. En dan zet je hem aan.
0: Juist.
1: Je zet hem niet aan als je romantisch samen op de bank zit. Dat geloof ik ook
0: nee.
1: niet.
0: Dat, ja, dat is... Ja,
1: het kan
0: ook. Ja.
1: Dat kan natuurlijk ook. Dat kan overal natuurlijk. Maar dat is het een beetje.
0: De meeste hebben gewoon. Ik denk, Dave. Denk toch echt dat de meeste hem in de tuin hebben staan.
1: Ja, dat denk ik ook, joh. Dat is ook zo. Het lijkt me ook verstandig hoor. Maar het kan.
0: Het kan. Ja.
1: Tegenwoordig krijg ik op mijn Instagram. Staan ze ook op het balkon en zo. Weet je wel? Ja, gekke plekken. Ja. Denk ik. Ja. Hoe weet dat algoritme me dat toch? Dat wil zien. Maar heel raar.
0: Maar ja, als die dan lek gaat, dan hebben ze problemen.
1: Nee,
0: zeker de mensen
1: dat gebeurt ook.
0: Onder het balkon hebben dan het probleem.
1: Die dame met een bakje zo. Ja, echt hilarisch. Denk je ook.
0: Fantastisch.
1: Ja, leuk hoor. Dat die
0: Hey, maar Dave, nou heb je voor elk nummer ook een ander pak, een ander kleurpak volgens mij.
1: Ja.
0: Klee jij je ook... elke keer om? Als je dan zeg maar dit nummer doet, hup, geel pak.
1: Nee,
0: andere nummer, rood pak.
1: Nee. Kijk, we zijn geen gekkie. We doen het wel serieus. Ik vind het leuk om juist iets anders te doen dan de rest. En als we gaan optreden, doe ik dat, zeg ik altijd tegen de klant. Of de evenement. Wat is het doel? Wat is de reden?
0: Wat is de dingen?
1: Nou, met bijvoorbeeld heel simpel. Met Nijmeegse Vierdaagse was het in oranje. Omdat vrijdag is oranjedag.
0: Nou, dus dan
1: dat is
0: je
1: echt
0: oranje
1: heel simpel. Ja. En dan kom ik bij een bedrijf wat een blauwe logo heeft. Nou, dan doe ik een blauwe logo aan.
0: Probeer ik daarmee op te dingen.
1: Maar het kan ook wel zijn als iemand zegt feestavond. Nou, dan heb ik een zwart glitterpak aan.
0: Weet je? Oh ja,
1: het is niet altijd. Maar de meesten vinden rood toch het leukste op een of andere manier. Dat wordt het meest aangebruikt. Maar ik heb 15 verschillende soorten kleuren.
0: Oh,
1: en kan lekker combineren. Ja. Maar dat maakt het ook gewoon leuk. Het is gewoon net even. En vorig jaar ook als een wit feestje. Allemaal dames. Ze was 21 geworden bij haar thuis. Bloedmooie dames.
0: Ja, ja.
1: En allemaal mooi gekleed in het wit. Nou, dan kom ik in het wit binnen.
0: Oh, uiteraard. Nou,
1: het was één groot feest. Ja, met op de foto's. En alleen maar leuk. Ja, dat is zo. Dan past dat op een of andere manier.
0: Nee, maar goed, dat is jouw ding. Dat is jouw image. Jij hebt dat zo bedacht in principe.
1: Ja, precies.
0: Toch,
1: nee, zeker. Ja. Het is ook een beetje zo ontstaan door de eerste clip toen de tijd met helemaal Van der Dam. Dat er toen de producer zei van, ik vind dat rode pak wat jij daar hebt, dat vind ik leuk. En dat was eigenlijk meer van, wat voor kant gaan we nou op? En zo is het eigenlijk ontstaan. En een heleboel mensen zeggen, dat moet je niet doen. Want een artiest moet één bepaald kleur hebben, want dat is herkenbaar.
0: Oh,
1: zeg, nou, dat is mooi. Dat als is iedereen dat doet, dan doe ik het juist niet.
0: Precies.
1: Maar ik wil niet, tiele Latijntjes. Nee. Glitter vind ik dan nog wel leuk, een beetje. Hè, dat vind ik nog wel artiestachtig, maar niet een of andere apenpak.
0: Het zijn allemaal even pakken die je hebt.
1: Kijk, ik heb nu geen stropdas om voor degene die, maar normaal gesproken heb ik een stropdas om, maar de mussen vallen van de dak op buiten.
0: Dat gaan we niet doen natuurlijk. Maar het mooie is, jij hebt ook onder elk pak heb jij
1: Bijpassende schoenen.
0: Bijpassende schoenen.
1: Ja, ik heb een bedrijf die kleurt mijn schoenen. Bijpassend. Ik laat het even zien.
0: Zie je het wel? Wacht even.
1: Moet ik nog
0: over? Een stukje daarheen. Want anders. Nu zie je de mensen.
1: En normaal gesproken ook gele sokken, maar die had ik nu even niet aan.
0: Okay.
1: Dat is weer jammer. Okay.
0: Ja, dat is nou, het is niet helemaal af.
1: Nee. Maar als je bij de radio, denk ik.
0: Ja, precies.
1: Dat is niet geweten dat mijn schoenen ook in de zouden komen.
0: Ja, maar dat is eventjes voor het bewijs dat jij zelfs doorgaat in je schoenen.
1: Dat vind ik juist belangrijk. Dus dat is wel in het begin. Dus dan stuur ik mijn stropdas op. En dan. Doen ze hem na. Ik hoef het niet helemaal, maar ik wil niet dat het een glossy is. Of dat het moet gewoon strak zijn. Moet gewoon echt wel iets binnen. Ik wil niet voor lul staan. Dat wil ik niet. Het gaat niet gebeuren.
0: Nee.
1: Dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren.
0: Nee, precies.
1: Je hebt wel een bepaalde kader waar ik in. Mensen zullen vast zeggen van, wat is hier druk of wat is hier gezellig.
0: Ja.
1: Maar dat vind ik prima.
0: Ja.
1: Maar als mensen gaan zeggen van, die goos is gek. Dat vind ik ook nog wel prima. Maar niet in de slechte zin van het woord.
0: Nee, precies.
1: Moet wel gewoon zeggen van, hij neemt het wel serieus. Want ik neem het serieus voor het optreden.
0: Prettig gestoord, zeggen ze.
1: Prettig gestoord. Dat vind ik ook nog een heel mooi woord. Ja. Prettig gestoord. Ja. Dat is ook lekker.
0: Ja. Toch? Zo is het ook. Precies. Zeker. Ja. Er zit ook een hele leuke clip bij.
1: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Natuurlijk heb jij die jacuzzi gebruikt.
1: Ja. Die had ik toen al eventjes toen plan bestand. Nou, dan gaan we volgens mij doen. Ja, er zit een hele voorbereiding achter. Het is niet zo van, we gaan dat even doen.
0: We doen het even. Ja.
1: En ik denk er altijd wel heel erg over na van, ik wil dit en ik wil zo. En dan bespreek ik dat met management die dan gaat filmen en gaat opnemen.
0: Ja.
1: En zegt, lijkt me dit leuk en laten we dit dan doen. En dan zeg ik, gaan we zo en zo. En een paar danseressen nu dit keertjes erbij. En een schuimmachine moest erbij komen. We hebben een bubbel apparaat erbij gehaald. Dus alles om het sfeer een beetje compleet te maken.
0: Ja.
1: En natuurlijk de figuratie. Want zonder hun kan ik het natuurlijk ook niet.
0: Nee, precies.
1: Dus hartstikke dankbaar dat ze mee wilden doen. En ik zou zeggen, kijk even bij Dave van der Dam of bij jullie op de website. Ik weet niet precies waar die staat. Of op YouTube in ieder geval. Dave van der Dam.
0: Hoe bedoel je de clip? De clip? Ja, de clip. Nou, die clip gaan we nu gelijk draaien natuurlijk ook zo.
1: Oh, dat gaan we zo gelijk draaien. Oh, wat leuk.
0: Precies. Ja. Die nou, komt er. Mensen kunnen het gelijk zien op onze tv-kanalen en de website ook.
1: Oh, kijk, dat is nog leuk. Precies. Ja,
0: precies.
1: Nou, nee, helemaal goed. Nee, ik zou zeggen, joh, knal hem er lekker in.
0: Zullen we het gewoon doen?
1: Ja, joh.
0: En ze kunnen jou blijven volgen natuurlijk op jouw website.
1: Ja, davevanderdam.nl. TikTok en op Insta. TikTok lekker meegenomen. Echt allemaal leuke filmpjes. Echt, er komen er nog zoveel aan.
0: Ja.
1: En op Facebook ook tegenwoordig ook. Dus daar zijn we ook helemaal sterk vertegenwoordigd.
0: Lekker bezig. Ja,
1: en we zijn lekker bezig. Gewoon lekker volgen. Volg even terug. Krijg altijd een berichtje terug als je volgt. En al die dingen meer. Dus helemaal leuk.
0: Zo, helemaal top. Helemaal top. Nou, hij staat bij deze, staat hij ook helemaal voor je klaar. Je mag hem ook zelf aankomen.
1: Nou ja, dames en heren. De bussen vallen van het dak af, zou ik zeggen. Het is 2:30. Pak hem maar eens even uit de schuur. En zet hem maar lekker in de tuin neer. Of weet ik veel. Op het balkon mag ook. Of in de kamer. Het maakt niet uit. In de schaduw of in de zon. Hier is de opblaasbare jacuzzi.
0: Oké. Hey, Dave, bedankt. En ik zou zeggen tot je volgende zin.
1: Ja, zeker. Ja, dit gaat er snel aankomen. Kan ik
0: spannend.
1: Dat wordt weer heel leuk.

0: Ja hoor, en dat was natuurlijk Agda in Munich. En dit was, morgen wordt fantastisch. We gaan eens eventjes contact leggen, of in ieder geval, we gaan hem eens even bellen. We gaan eens even bellen met, niemand minder dan Jesse de Koning. Want ook hij heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. En het is wel een plaat die eigenlijk wel vaak hoort. Ik moet wel zeggen dat ik hem al lekker ken ook, zeg maar, deze plaat. En van heel veel platen heb ik dat niet zo. Ik denk van, oké, wat leuk. Maar deze hoor je ook vaak er voorbij komen op de radio en alles natuurlijk. Dus we gaan eens even...
1: Hey Dennis.
2: Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Nou zeker, en dan we gaan dus, ik zei het al, contact leggen met Jesse de Koning. Kijken of die doet. Dat is natuurlijk altijd weer de vraag. Zo te horen gaat het nu nog niet helemaal goed nu. Nee. Soms heb je dat wel eens, dat je dan eventjes weer gewoon eventjes nogmaals een nummer in moet toetsen.
3: Dat is heel gewikkeld, zou je zeggen. Gewoon tikken, hè?
0: Tegenwoordig gaat het met de computer.
3: Ja, tuurlijk, snap ik, joh.
0: Nee, dus ja, dat is even
3: lastig. Ja, joh, maar dat komt helemaal goed, joh. Nou,
0: ja. Jawel, hoor. Ja. Ja, joh.
3: Maar het is een leuk nummertje. Ik kan het niet anders zeggen.
0: Jawel,
3: ik hoorde hem net eventjes, zo 1, 2, 3. En dat is niet grappig. Leuk verzonnen.
0: Niks geks. Come on now.
3: Ja.
0: Ik doe toch het goede nummer. Ik toets het goede lippen.
3: Ja.
0: Toch? Ja. Ik zie niet dat er wat verkeerd is.
3: Er gebeurt gewoon helemaal niks.
0: Er gebeurt gewoon helemaal niks.
3: Ja, is wel lekker rustig zo dan.
0: Wacht, ik zie ook... Oh, hij moet ook... Oh, ik zie nu... Dat hij moet wel connecting natuurlijk.
3: Ja, dat is wel handig. Ja. Als je een connectie maakt, dan wil dat wel lukken.
0: Maar hij maakt nog geen connectie.
3: Ah, het is lekker weer buiten, joh. Misschien zit hij lekker buiten, joh. Moet kijken hoe mooi weer buiten het is, jongens. De mussen vallen van het dak af.
0: Ja.
3: He, precies.
0: Wat wil je nou nog meer?
3: Wat wil je nou nog meer?
0: Dan ben je er toch gewoon? Ja, dan ben je er gewoon.
3: Ja.
0: Even kijken, hoor. Ik zie het nu onderin staat dat hij aan het connecten is.
3: Oké, nou, hij maakt connectie. Time out. Dat is lekker.
0: Hij zegt nou time out, zegt hij.
3: Time out. Oh jee, tijd voor vakantie. Hé, maar trouwens, hoe was het eigenlijk?
0: Ja, wat?
3: In mei, hoe was het? In mei?
0: Mijn party, mijn verjaardag. Het was hartstikke leuk.
3: Leuk, ja. Heb je zelf ook nog een beetje gezongen?
0: Ik heb zelf ook gezongen. Ja, alleen wel aan het eind.
3: Aan het eind?
0: Dat was helemaal aan het eind.
3: Of was het nodig alleen maar uit? Toen zat er genoeg erin of zo.
0: Nee, maar ik denk, ja, het is wel mijn verjaardag. En, het is wel leuk om dan ook sowieso natuurlijk uiteraard...
3: snap ik. En maar, heb je dan een half uurtje gezongen of een kwartiertje of één nummer? Of wat heb je gezongen dan?
0: Nee, ja, wat is het misschien? Ja, het laatste kwartiertje of zo. Gewoon even een paar nummertjes.
3: Gewoon een paar nummertjes. En wie zijn er allemaal langsgekomen die avond?
0: Bedoel je als publiek? Als artiesten?
3: Volgens mij zei je toch toen... ik ben hier zo vaak.
0: Dus je weet het allemaal. Ik ben weer online.
3: Oh, je bent weer online. Oké, dan hebben we het weer volgend. Nou, dat blijft nog wel spannend als ze willen weten, de mensen. Wie er natuurlijk geweest is. Maar dat horen we dan ook.
0: Dat horen we. Goed. Die komt binnenkort ook weer hier naar de studio.
3: Oh, wat leuk.
0: Dan Kok.
3: Oh, Dan Kok. Okay.
0: Dus die ken je wel, denk ik?
3: Ja, die ken ik wel. Ja.
0: Even kijken.
3: Leuke zo. Ja.
0: Drie.
3: Is hij nou weer connectie?
0: Nee. Nou moet het goed gaan. Als het goed is. Kijk, hoor je het?
3: Ja, hij gaat over, hoor ik.
0: Hij gaat over.
3: Nou, oké, hou ik mijn mond weer dicht. Dat is heel moeilijk, hoor. Kan ik je zeggen.
0: Hallo?
4: Hallo?
0: Spreek ik met Jesse de Koning?
4: Ja, dat klopt.
0: Hey Jesse, je spreekt met Radio Aalsmeer, het programma Lekker Hollands. Met Dennis, een hele goede middag.
4: Goedemiddag.
0: Hoe is het ermee?
4: Lekker, goed.
0: Het
4: leven is goed, we zitten in Portugal. Heerlijk.
0: Oh, kijk nou toch eventjes, joh. Oh, je bent helemaal niet in Nederland. Want in Nederland is het ook mooi weer, hè?
4: Ja, zeker. Hier is nog wel even iets mooier, moet ik zeggen.
0: Ja. Ja, nee, natuurlijk. Het is een hele andere omgeving. En het is natuurlijk ook veel mooier. He, het land zelf is natuurlijk heel mooi. Dus, maar je bent lekker op vakantie daar? Of moet je daar ook optreden?
4: Ja. Nee, ik ben lekker op vakantie. Lekker even rust.
0: Even lekker rust. Want volgens mij ben jij een heel druk man. Heb jij best wel druk de laatste tijd, denk ik.
4: Ja, zeker. Ik heb het aardig druk. Ook met werken, met zingen, met alles.
0: Ja, oké. Okay. Ja, want zingen is nog niet jouw werk natuurlijk. Nee. Wat doe je voor werk daarnaast?
4: Loodgieter.
0: Oh, oké. Okay. Oh, dat is leuk.
4: Ja.
0: Ja, ja. En dan ben je nog wel eens aan het zingen terwijl je aan het loodgieten bent?
4: Ja, zeker. Zeker ook. Ja, dat is de perfecte manier om te oefenen.
0: Ja, toch? Ja.
4: Ja, zeker.
0: En dan krijgen de mensen eigenlijk een gratis optreden van jou dus. Eigenlijk gewoon.
4: Ja, eigenlijk wel.
0: Dat heb je even niet door, maar dat is wel zo. Nee, precies. Nou ja, of je regelt iets extra's gewoon.
4: Ja, dat weten ze toch niet.
0: Dat weten ze toch niet. Daarom. Nee, leuk. Hey, want het is een plaatje wat ik eigenlijk wel vaak hoor eigenlijk gewoon. Ook overal en nergens. Dus hij gaat fantastisch. Jouw nieuwe plaat, ja, Tante Roos. Vertel, hoe is deze tot stand gekomen?
4: Deze is eigenlijk, die was voor een andere artiest binnen het label van Bronx.
0: Ja.
4: En die vond het eigenlijk voor zichzelf niet helemaal bij hem pas.
0: Oké. Okay.
4: En toen is het eigenlijk, heb ik dus een talentjaar gewonnen waardoor ik een nummer zou winnen.
0: Ja.
4: Maar uiteindelijk is daar een mooie samenwerking ontstaan.
0: Ja.
4: En ja, toen had ik dit eigenlijk op de plank. En toen hebben ze dit aan mij voorgelegd. En toen dacht ik, ja, ik zie die tekst. Het past wel goed bij me.
0: Ja.
4: Het gaat eigenlijk over een vrouw die overal nergens is. Op de duurste tenten, mooiste plekken.
0: Ja.
4: Dat is een bloedmooie vrouw. Alleen ja, ik zou er wel op kunnen vallen. Alleen ja, ik ben zelf heel erg van de bier halen bij mijn tante Roos.
0: Ja.
4: Bij mijn sliedertje bij het café om de hoek. Weet je, ik blijf lekker normaal.
0: Ja, precies. Ja, oké. Okay. Oh, wauw. Ja. Nee, dus het past eigenlijk ook gewoon als een jas voor jou eigenlijk.
4: Ja, dat wel. Kijk, ik heb wel een hele leuke liefde vriendin. Die houdt ook van luxe, maar die houdt ook gewoon van de sneakertje in het café, hoor.
0: Ja? Ja, dat ook wel? Oké. Ja, precies. Ja.
4: Ja. Nee,
0: dus ze gaat wel echt een beetje mee als je daarheen gaat.
4: Ja, zeker.
0: Ik heb
4: niks te willen.
0: Nee, precies. Nee, je moet eens al. Nee. Maar, sta je ook vaak op te treden, bijvoorbeeld bij Tante Roosje?
4: Nog niet.
0: Okay.
4: Als het goed is, gaat het wel binnenkort komen.
0: Ja, dat denk ik
4: ook
0: wel.
4: Dat zou heel leuk zijn.
0: Ja, dat toch?
4: Is natuurlijk echt een hartstikke leuke kroeg.
0: Ja, ja.
4: En ik kwam er zelf wel altijd geregeld, hè.
0: Oké, ja.
4: Dat is gezellig. Ja,
0: het is een hele leuke tent. Maar ja, het zit natuurlijk nu

0: Ja, precies.
1: Zingen de mensen ook wel bij het tweede refrein alweer gezellig mee. Dus ja, het gaat best wel goed.
0: Echt super. Echt heerlijk. Ja. Nee, het is echt een lekker blaadje. Het zingt lekker ja. weg. En het, ook voor de mensen die natuurlijk aan het feesten zijn. Natuurlijk, of op de feesten zijn. Dus helemaal top. Je bent nu lekker op vakantie. Hoe lang nog? Hoe lang zit jij nog in het prachtige Portugal?
1: Nou, iets langer in dan een weekje. Dus nu nog één weekje. Kort weekje.
0: Ja.
1: En dan moeten we weer aan de bak.
0: Dan moet je weer vlug aan de bak. Wat is nou... Misschien weet ik eigenlijk al wel het antwoord. Maar wat is nou eigenlijk het mooiste wat je wil? Of wat je doet? Is dat nou je werk dus bij het loodgieter of het zingen?
1: Ja, wel het zingen.
0: Ja. Toch wel het zingen.
1: Ja, als ik loodgieter ben, dan kom ik nog wel eens strompijpen tegen. En iets minder. Maar het blijft ook leuk. Ik heb ook een heel leuk team, dus zeker weten.
0: Ja, precies. Het is niet zo dat je dat helemaal...
1: Als ik moet
0: helemaal
1: kiezen voor het zingen.
0: Ja. Dus als je op een gegeven moment dat je het zo druk krijgt, dat je echt denkt van ik ga gewoon door met zingen, dan zet je toch je werk aan de kant, zeg maar.
1: Ja. Ik ga sowieso wel beginnen met eventueel 3 dagen.
0: Ja.
1: 4 dagen, 3 dagen. Even kijken.
0: Ja, precies.
1: Ja, als het überhaupt zou kunnen. Ik bedoel, als het nog niet heel druk is, dan hoeven we niet 3 dagen te gaan werken. Maar het wordt nu steeds drukker, dus we gaan het zien de komende tijd.
0: Ja, precies. Ja. Oké, even kijken. Volgens mij, ik heb hem helemaal klaarstaan hier bijna. Bij Radio Alsmeer, jouw plaatje. We gaan hem natuurlijk in de lucht gooien. Nog eventjes, waar kunnen mensen jou blijven volgen?
1: Sowieso via TikTok en Instagram, kun je ze allemaal volgen.
0: Ja.
1: Dan kan je ook allemaal zien waar ik moet optreden. En als de mensen het leuk vinden om langs te komen, dan komen ze gezellig langs.
0: Ja, precies.
1: Ik heb ook elke maand mijn agenda erop, dus ze kunnen het allemaal meemaken.
0: Juist, nou, en zo is het ook. Voordat we gaan draaien, zijn er nog leuke toekomstplannen die in het verschiet staan?
1: Nou, ja.
0: Of
1: er komen er wel wat leuke nummers aan.
0: Oh ja.
1: We gaan natuurlijk wel wat leuke nummers nog maken. We mogen er in 2 jaar mogen er 6 doen. Dus ik denk dat er binnenkort nog wel wat aankomt.
0: Oké. Nou, kijk, helemaal super, helemaal top. Hij staat met deze, staat hij helemaal voor je klaar. Je mag hem zelf aankondigen, zou zeggen. Ga je gang.
1: Helemaal goed. Nou, hier ben ik, Jesse de Koning, met mijn nieuwe nummer, Tante Roos.
0: Oké, hey, bedankt en tot je volgende, zou ik zeggen.
1: Yes, helemaal goed, dankjewel.
0: Hoi.

0: Ja hoor, en dat was natuurlijk Julia van onze enige echt eigen. Ja, Nick en Simon. Ja, jazeker. Oké.
1: Dit was Lekker Hollands voor deze week.
2: Volgende week is de gast...
0: Joey Nicolai, Dennis Smits, Jorda van Doren en Frank Smekens. Ik zou zeggen tot volgende week. En maak er nog iets moois van. We gaan eruit met een lekkere oude plaat. En die oude plaat die is van Louis Neefs. Hier is hij met Annelies uit Sas van Gent. MUZIEK

0: Zo gaat het immers al.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. Twee mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. De Nederlandse top 10 met Meindert

0: Goedemiddag, van harte welkom weer bij een nieuwe editie van de Nederlandse Top 10. Het wekelijkse overzicht hier op Radio Aalsmeer van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. De nieuwe lijst ligt weer voor me met de datum zondag 2 augustus 2026. En we hebben heugelijk nieuws in de Nederlandse Top 10. Want daar waar we de afgelopen 2 weken geen nieuw binnenkomers hadden, hebben we deze week een wisseling. Dat is helaas slecht nieuws voor Antoon. Hij is de enige die de lijst heeft moeten verlaten deze week. Met het nummer De Enige. 6 weken stond hij in de lijst. 7 was de hoogste positie. Vorige week stond hij nog op het randje op nummer 10. Maar nu dus uit de lijst verdwenen. 1 nieuw binnenkomer daarvoor in de plaats. Neem even de top 3 van vorige week met je door. Justin De Wild met Cheerio bleef staan op nummer 3. Another and 54 Ultra met Talk To You bleef staan op nummer 2. En voor de 3e week vorige week op nummer 1. Rutger van Barneveld en zijn zwoele zomernachten. De vraag is natuurlijk, is dat deze week nog zo? Staat Rutger nog steeds bovenaan? Of grijpen Another en 54 Ultra hun kans nogmaals? Ooit stonden ze al 2 weken op nummer 1, maar ze zijn nog steeds in de strijd om de toppositie. Hoe dat allemaal loopt, je hoort de nieuwe rangen en standen tussen nu en 3 uur. En uiteraard beginnen we net zoals elke week helemaal onderaan de lijst. Daar vinden we deze week Martin Garrix en Ed Sheeran. 6 weken staan ze nu met z'n tweetjes in de lijst genoteerd. Maar Repeat It zakt 2 plaatsen van 8 naar...
1: Nummer 10.

3, 2, 1, 9, 10. Tenminste, de nummers 9 en 10. Eerst het randje, nummer 10. Martin Garrix samen met Ed Sheeran, Repeat It. Zakt in zijn zesde week van 8 naar nummer 10. En één plekje hoger staat dus Bente op nummer 9. Daar stond ze vorige week ook. 5 weken staat ze inmiddels in de lijst. En nummer 3, 2, 1 blijft dus staan deze week op nummer 9. Straks de nummers 8 tot en met 1 en die ene nieuw binnenkomer van deze week. De vraag is, hoe hoog komt die binnen? Dat hoor je zo dadelijk. Eerst gaan we eens even een kijkje nemen in de tipparade. MUZIEK

0: Jappe zit. Een feestje op mijn graf. Na 13 jaar radiostilte zijn de Opposites weer helemaal terug. Het scherpzinnige rapduo had in januari al hun comeback aangekondigd. Maar Willem en Twan die dropten onlangs pas hun gloednieuwe single Feestje op mijn graf. Een track die klinkt als een typische energieke banger vol mushpit potentie. Maar het kent ook een serieuze ondertoon. Het duo viert hiermee het leven en de eindigheid ervan. In de bijbehorende videoclip slaat een sombere uitvaart dan ook om in een uitzinnig feest. De release van deze single trapte het zogeheten Oppo Season af. Vlak voor hun uitverkochte comeback concert een paar weken terug op vrijdag 10 juli in het Haagse Zuiderpark. Willem en Twan stonden in het verleden garant voor meerdere hits in onze Nederlandse top 10. Met onder andere Nederop klassiekers als Slaap, Sukkel voor de Liefde. En natuurlijk de nummer 1 hit, Slapeloze Nachten. En nu markeren ze hun rentree na 13 jaar met de single Feestje op mijn graf. Het is een tip voor de top 10 van volgende week. De nieuwe single van The Opposites. Wij gaan door met de Nederlandse top 10 van deze week. De nummers 8 tot en met 1 staan op je te wachten met nu. Die enige nieuw binnenkomer van deze week. Nieuwe single van Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William, My Oh My, komt nieuw binnen op
1: nummer 8.

0: Ze salavi baby.
1: Wat zegt hij? Nieuwe single van Chris Cross Amsterdam. Die heet My Oh My. Na een paar Nederlandstalige hits komt Chris Cross Amsterdam weer met een track in het Engels. Jordi en Sander Huisman, die na het vertrek van Yuki Kempees met z'n tweeën zijn overgebleven als Chris Cross Amsterdam, krijgen zoals altijd weer hulp van een paar bekende namen. Ditmaal hebben ze Luisa Sonza en Willie William opgetrommeld. Die laatste ken je nog van zijn eerdere hits. De Fransman scoorde met onder andere Ego en Trompeta, hits in Nederland. En Luisa is in Europa nog niet zo'n heel bekende naam, maar in Zuid-Amerika is de 27-jarige Braziliaanse al een tijd een echte superster. Dit My Oh My is gebaseerd op de melodie van het nummer Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye van Steam uit 1969. My Oh My van Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willie William is deze week de enige nieuw binnenkomer. Ze staan eerste weeks op nummer 8. Eén plekje hoger. De eerste keer dat we Robert van Hemert tegenkomen. Samen met Donny staat hij nog altijd in de lijst genoteerd. Al 22 weken lang. Daarmee de langst genoteerde. Ook deze week weer. Moet dat nou? Blijft gewoon standvastig staan op
2: nummer 7.

Ja, de kurken vliegen nog steeds in het rond. Allereerst voor Criss Cross Amsterdam. Deze week nieuw op nummer 8 samen met Luisa Sonza en Willy William. Hun nieuwe hit heet My Oh My. En al 22 weken lang kunnen we genieten van de Polonaise samen met Robert van Hemert en Donny. Moet dat nou? Blijft deze week staan op nummer 7 in de Nederlandse top 10. Zo dadelijk de nummers 6 tot en met 1. Eerst maar weer eens even een kijkje nemen in de tipparade. MUZIEK

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters. En haar nieuwe single.
2: Even een hele kleine, korte tekst. Dit is even een kleine test. Erik, hoor ik jou? Erik?
3: Ja, zeker.
2: Ja, ik hoor jou ook. Ja. Iets verder weg, maar nou ja, ja. Dus moet je hem dichterbij houden. Maar we horen je wel. Ja, oké. Okay, nee, is goed. Gaan we het zo doen.
3: Moet ik hem draaien of niet?
2: Nee, is goed. Prop, top.
1: Na een donkere periode vol gezondheids- en relatiestruggles kiest de zangeres nu voor een positieve, dansbare sound, bijgestaan door de blazers van het Metropoolorkest. En ondanks haar recente relatiebreuk is de track niet autobiografisch. Emma draait de rollen juist speels om en stelt de vraag wat als de vrouw voor de verandering de hartebreker is. Het zomerse hartebreker, de nieuwe single van Emma Heesters, is een tip voor de top 10 van volgende week. Zo dadelijk gaan we verder met de Nederlandse top 10. De nummers 6 tot en met 1 staan voor je klaar. Maar we hebben nog een klein beetje tijd over. Dus bij deze opnieuw nog even een kijkje in de tipperaad.

0: Olé, olé, olé. Je hoorde de tapster van Tijuana. Liefhebbers binnen de volkse Nederlandstalige muziekwereld kennen dit liedje en de zanger Sander Kwarten al een tijdje. Sander komt uit Breda, heeft al een reeks singles op zijn naam staan. En in deze single heeft Sander zijn oog laten vallen op de Mexicaanse barmeid, de tapster van Tijuana. Dat nummer bracht hij in januari al uit en bereikte de derde plek in de Sterren NL Top 25. De single heeft inmiddels de Spotify chart bereikt en Sander Kwarten is nu ook bij ons te horen. De zanger kan wel wat goed nieuws gebruiken na de ernstige autodiefstal in december afgelopen jaar. De tapster uit Tijuana is een tip voor de top 10 van volgende week. Olé, olé, olé! We gaan rap verder met de Nederlandse top 10 van deze week. We zijn toegekomen aan...
1: Nummer 6.

En zo gaat zijn versnelling lager. Zo op het eind. Roxy Dekker en Superstar. Maar het geldt eigenlijk ook voor Robert van Hemert. Zandloopster. 6 blijft 6 met Robert van Hemert. En 5 blijft 5 met Roxy Dekker. Nou staat Robert van Hemert wel 2 keer in de lijst. Ook nog een keer met Donnie. Maar hoe heet dat nou? Maar die blijft weer staan op nummer 7. Dus 7 blijft 7, 6 blijft 6 en 5 blijft 5. Straks de nummers 4, 3, 2 en 1. Eerst maar weer eens even een kijkje nemen in de tipparade.

0: Als je niks doet, dan krijg je zeker spijt. Yves Berendsen, zijn nieuwe single. Die heet Misschien is het tijd. Yves laat in de bijbehorende videoclip een iets andere kant van hem zien. We zien hem niet in een kroeg of een feesttent, maar met een liveband. En dat sluit aan bij de groei die hij de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Dit Misschien is het tijd volgt op zijn vorige succes Droom jij over mij vannacht, de single die hij begin dit jaar uitbracht. De timing van dit Misschien is het tijd lijkt allesbehalve toevallig. Op 14 en 15 november staat Yves opnieuw in de Ziggo Dome in Amsterdam. Over die shows zegt hij zelf: de vorige keer dat ik in de Ziggo Dome mocht optreden was zo'n gigantisch feest dat ik niet kan wachten om er weer terug te keren met een nieuwe show en nieuwe muziek. We gaan er weer een onvergetelijk feest van maken, aldus Yves Berendsen. Publieksfavorieten als Alleen met jou, Nachtenlang en natuurlijk De Klapper Terug in de Tijd. Die worden die avond natuurlijk ook wel verwacht. En dan natuurlijk ook deze single, de nieuwe single van Yves Berendsen. Misschien is het tijd, is een tip voor de top 10 van volgende week. Verder met de top 10 van deze week, de nummers 4, 3, 2 en 1 staan nu voor je klaar. Met nu, Idly, Ronnie Flex en Frenna. 8 weken zijn ze al populair in de Nederlandse top 10, maar ook deze week blijven ze staan op...
1: Nummer 4.

Ja, ze zijn nog populair. Een assortiment van superster. Idly, Ronnie Flex en Frenna met z'n drietjes. Blijven ze staan deze week met het nummer Populair op nummer 4. Straks de nummers 3, 2 en 1, oftewel het erepodium. Voor wie is het brons, het zilver en het goud? Hebben we een nieuwe nummer 1. Staat Rutger van Barneveld nog steeds op nummer 1. Je hoort het zo dadelijk. Eerst gaan we even terug in de tijd. En dat doen we met de inmiddels 49-jarige Armin Jozef Jacobus Daniel van Buren. Nederlandse DJ en muziekproducent. 5 keer stond hij op nummer 1 in de top 100 DJ-lijst van DJ Magazine. Hij is de eerste DJ die 5 keer is gekozen tot 's werelds populairste DJ. Sinds 2001 maakt Van Buren ook het succesvolle radioprogramma A State of Trance. Het radioprogramma is wekelijks te beluisteren op meer dan 100 radiostations in 84 landen en wordt uitgezonden naar meer dan 37 miljoen luisteraars. Na talloze hits brengt Armin van Buren in april 2015 zijn 36e single uit, getiteld Another You. De track is in samenwerking met Mr. Props, de Nederlandse zanger die in 2013 doorbreekt met de nummers Waves en Nothing Really Matters. De track werd uitgebracht als onderdeel van het album Embrace van Armin van Buren. De tekst van Another You behandelt de thema's van verlangen en het zoeken naar een verloren liefde. Vanaf mei 2015 stonden Armin en Mr. Props maar liefst 18 weken in onze Nederlandse top 10. Ze kwamen net niet tot nummer 1, maar wel 4 weken op nummer 2.

0: Armin van Buren en Mr. Props. Nummer Another You. Het eerst van de nummer 1 positie gehouden door Kenny B in zijn nummer Parijs. En later stonden Lil Kleine en Ronnie Flex met hun nummer Drank en Drugs in de weg. Wel stond Another You na 4 weken op nummer 2 en nog 7 weken op nummer 4. We gingen terug naar mei van het jaar 2015. Even terug in de tijd. En nu weer terug naar het heden. 2 augustus 2026. Wie staat er op nummer 1? Wie staat er op nummer 2? En wie staat er op?
1: Nummer 3.

0: Justin De Wild houdt stand op het erepodium. Zijn nummer Cheerio staat inmiddels al 13 weken in de lijst. En ooit stond hij al 8 weken bovenaan op nummer 1. Maar nu nog altijd op het erepodium, dus op nummer 3. Daar stond hij vorige week ook al. En dan de nummers 2 en 1. Another met 54 Ultra samen. En Talk To You stond vorige week op 2. En Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten, stond vorige week al voor de derde week op nummer 1. Hoe is de volgorde deze week?
1: Nummer 2.

0: De Nederlandse top 10.
1: 2 blijft ook 2 deze week. Another, 54 Ultra, Talk to You. 17 weken inmiddels al in de lijst. Maar ook deze week weer net niet de nummer 1. Wie dat wel is, heb ik al een beetje verklapt. Je hoort hem zo dadelijk. Eerst nog even een overzicht van de nummers 10 tot en met 2. Zoals je die het afgelopen uur hebt kunnen beluisteren. 1 plaats zat daar niet meer bij. Slecht nieuws voor Antoon. Hij is de enige die de lijst heeft moeten verlaten. Met het nummer de enige. 6 weken in de lijst. Hoogste positie was nummer 7. Vorige week nog op nummer 10 op het randje. Nu dus uit de lijst gekukeld. Nu op het randje op nummer 10. Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Repeat It. Zakte in zijn 6e week van 8 naar nummer 10. 9 blijft 9. 3, 2, 1 van Bente. En in plaats van Antoon staan nu Criss Cross Amsterdam, Luisa, Sonza en Willy William in de Nederlandse top 10 genoteerd. My Oh My komt nieuw binnen op nummer 8. 7 blijft 7, Robert van Hemert en Donnie. Mo werd dat nou. 6 blijft 6. Tweede keer Robert van Hemert. Maar nu met het nummer Zandloopster. 5 blijft ook 5, Roxy Dekker, een superstar. 4 blijft 4, Idly, Ronnie Flex en Frenna. Het nummer is nog steeds populair. 3 blijft ook 3, Justin De Wild en Cheerio. En zojuist gehoord, Another met 54 Ultra, Talk To You. Blijft in zijn 17e week ook staan op nummer 2. Wel nu, dat betekent dat Rutger van Barneveld nog steeds bovenaan staat. 5 weken staat hij in de lijst genoteerd. 4 daarvan nu al staat hij bovenaan. Deze week is Zwoele Zomernachten nog steeds de...
0: Nummer 1.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al twee explosies. De politie in Drenthe vermoedde verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lesbos.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lesmeijs.

0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Muzikale moppies met Esther Streefland en Rinus van Ittersom.
3: We zijn er weer.
4: Het is weer zover.
3: Ja, en we zitten niet eens met z'n tweetjes vandaag.
4: Nee, het is echt ongelooflijk. We zitten met z'n drieën.
3: Want mijn oudste zoon die is ook weer bij ons. Die komt zometeen weer eens een keertje live een moppie vertellen.
4: Die mocht gewoon mee.
5: Hallo allemaal.
4: Hi, hallo.
3: Ja, die mag gewoon weer even mee. Het is vakantie tenslotte en dan mag hij mee.
4: Ja, daarom.
3: Buiten de vakanties doen we dat niet en is het heel te laat. Maar vandaag mocht hij mee. Dus zometeen een live moppie van Thijs voor de verandering. Dat is een tijd geleden dat we die gehad hebben.
4: Ja.
3: Dus dat gaan we straks weer even doen. En wij gaan vandaag weer eens aan de slag met een van onze twee hoofdthema's die wij hebben gehad in de afgelopen anderhalf jaar. Wij houden allebei wel een beetje van wat steviger muziek. En dan komen er wel eens wat gitaren aan te pas. Dus vandaag hebben wij voor de 8e keer Guitar Heroes.
4: Ja.
3: Ja. En we gaan beginnen met Riley Ben King.
4: Zo dan.
3: In de hele wereld beter bekend als B.B. King.
4: Even tussendoor. In mijn ogen begin je met de beste gitarist van allemaal.
3: Ik weet niet of hij technisch per se de allerbeste is. Dat weet ik gewoon niet, omdat ik het niet kan beoordelen. Ik ken een hoop gitaristen. Ik vind verschillende stijlen hebben zo hun eigen helden.
4: Ja, dat sowieso.
3: Maar B.B. King is wel met recht een van de allergrootste bluesmuzikanten die ooit op deze aardbol heeft rondgewandeld. Kunnen we het over eens zijn.
4: Ik moet eerlijk vertellen, ik heb een aantal keer de live concerten van hem gezien. Ik ben daar niet geweest. Ik heb het op het grote boze YouTube zitten kijken. En alleen al het plezier en hoe die man zit te spelen.
3: Ja, dat is fijn, hè?
4: Ja, dat is echt.
3: Maar dat maakt zoveel van de muziek altijd al voor mij meer waarde dan alleen maar een mandje aanzetten, een cd'tje opzetten, een dj die zich...
5: Mijn microfoon staat nog aan.
3: Ja, je microfoon staat nog aan.
4: Nu niet meer.
3: Dat is schrikken. Ik vind een muzikant altijd op het moment dat je in ieder geval uitstraalt, dat je er lol in hebt in wat je doet en dat je het echt vanuit je hele hebben en houden beleeft, zeg maar, de muziek. Dat is zoiets moois om te zien.
4: Ja.
3: Dat is,
4: en hij heeft natuurlijk ook nog een keer een nummer gespeeld waar eigenlijk alle guitar heroes samen met hem op het toneel stonden.
3: Ja, ja, en ja dat stukje is wel eens vaker voorbij gekomen in ons programma. Want elke keer als we de Guitar Heroes voorbij horen komen, komt één van die mensen wel uit datzelfde stukje optreden voorbij. Dus dat klopt inderdaad. Nou goed, meneer King, die werd geboren op een plantage. Jawel, die waren er natuurlijk nog steeds, ook al was de slavernij op dat moment ook al een tijdje afgeschaft. Een jaar of 60 daarvoor. Maar in 1925 waren de plantages er natuurlijk nog steeds wel gewoon. Ja. Werden inmiddels ook grotendeels wel gemachineerd, bediend en bewerkt. Maar goed, hij komt wel echt uit dat hele diepe zuiden. Hè. In een klein dorpje in Mississippi is hij geboren. Zijn ouders die waren op een gegeven moment gescheiden. Zijn moeder was overleden en hij werd door zijn oma grootgebracht. Ook niet ongebruikelijk in die tijd. Hij ontwikkelde zijn muzikale stijl eigenlijk al wel een beetje met de gospel in de kerk waar hij in opgroeide. En toen hij op zijn 21ste naar Memphis, Tennessee verhuisde, kon hij zijn skills nog wat verder verfijnen. Na een paar jaar kreeg hij de kans om zijn muziek live op de lokale radiozender. Daar zijn we weer. Ik blijf het zeggen, hè. Je weet maar nooit waar een lokale radiozender van belang voor kan zijn.
4: Nee, ja, precies.
3: Hij kreeg de kans om zijn muziek daar ten gehore te brengen. En die zender, dat is wel echt heel bijzonder, die had net een ommezwaai gemaakt en hadden net besloten om eigenlijk alleen nog maar zwarte muziek uit te gaan zenden. En zeker in 40, 45 tegen die tijd, want hij was tenslotte een jaar of 22, was dat best wel een behoorlijk dappere zet, hoor, om alleen maar zwarte muziek, dat er steeds meer zwarte muziek op de radio kwam, was een soort natuurlijke ontwikkeling, zeg maar. Maar om echt de stap te zetten om alleen nog maar zwarte muziek te draaien, dat was echt wel een dappere zet. Nou noemde hij zich in die tijd de Pepticon Boy. Geen idee waar hij dat op gebaseerd heeft. Nee. Ik heb het niet kunnen achterhalen. Daarna heeft hij een tijdje Beale Street Blues Boy geheten als artiestennaam. Maar dat werd natuurlijk een beetje lang. In het dagelijks gebruik werd dat dus afgekort tot Blues Boy. En dat werd uiteindelijk Bibi. De naam waaronder hij dus wereldwijd bekend zou gaan worden. Dus zo zie je maar. Je moet je artiestennaam gewoon niet te ingewikkeld willen maken. Beale Street Blues Boy. Nou, goed.
4: Het zal.
3: We houden het maar inderdaad makkelijker bij Bibi.
4: Ja.
3: Zijn eerste singles kwamen uit toen hij 24 was. Hij wist zich dus wel aardig in de kijker te spelen. En in de jaren 50 was hij al een van de grotere namen in de rhythm and blues muziek. De originele en feitelijke betekenis van R&B. Ook al betekent dat tegenwoordig toch een iets andere muziekstijl dan toen. Ja. In 1969 had hij eigenlijk voor het eerst succes buiten die blues om met een remake van The Thrill Is Gone, een nummer van Roy Hawkins. En dat werd zowel in de R&B-hitlijsten als in de poplijsten een succes, wat eigenlijk, en zeker in die tijd, bijna nooit gebeurde. Je had of succes als R&B, hè, de rhythm and blues kant, of als popartiest. Zelden allebei. Tussen 1951 en 1985, een periode van 34 jaar, kwam hij, let wel, 74 keer in de Billboard R&B charts. 74 keer, dat is echt veel, hè?
4: Ja, dat is heel veel.
3: Dat is niet misselijk. Ja, maar niet onterecht natuurlijk ook. Hè.
4: Ik bedoel, zeker niet.
3: Hij heeft zijn plekje wel veroverd, ja, en met recht. Na 1990 heeft hij niet zo heel veel echte grote hits meer gehad. Bleef hij wel actief deelnemen aan televisieshows, films. Daarbij trad hij ook nog steeds zo ongeveer 300 keer per jaar op.
4: Ja.
3: Dat is nog veel indrukwekkender wat mij betreft.
4: In ieder geval niet veel thuis.
3: Ik kreeg ruzie maken ook. Nee. In 1988 heeft hij met U2 nog een nummer opgenomen. When Love Comes to Town. Een heel, heel fijn liedje. Als we aan het einde van de uitzending nog tijd over hebben, dan staat hij bij deze in de reservelijst. Komt hij ook nog even voorbij. En dan, nou, dat zou leuk wezen. Misschien houden we wat tijd over. Dan gaan we nog heel eventjes naar de gitaren zelf. Want dat is bij onze Bibi wel een beetje een dingetje. Hij speelde bijna alleen maar op Gibson-gitaren. En die noemde hij stevast Lucille. En daar zit een verhaal aan vast. Ja, veel mensen weten dat dan wel. Hè, dat hij zijn gitaren Lucille noemde. Maar waarom precies dat nou is? Nou, dat ga ik je vertellen. In 1949 was hij aan het optreden in een bar. En twee aanwezige gasten begonnen te vechten. Daarbij stoten ze een vat petroleum om. Dat diende als verwarming. Lekker veilig. En daardoor ontstond er brand in de tent. En toen iedereen buiten was, realiseerde Bibi zich dat hij zijn gitaar binnen had achtergelaten. En hij had het niet bepaald breed. Dus met gevaar voor eigen leven heeft hij dat ding uit die bar gehaald. Terwijl het in de fik stond allemaal. Ja, je bent niet goed bij je hoofd natuurlijk. Maar ja, als je zo hard gespaard hebt om een gitaar bij elkaar te krijgen.
4: Ja, dan snap ik het wel een beetje.
3: Ja, snap je. Dus...
4: En als het ook nog eens een keer in Gibson is, dan...
3: Dus toen hij later hoorde dat dat gevecht tussen die twee kerels ging om een vrouw die Lucille heette, besloot hij zijn gitaren voortaan zo te noemen, maar eigenlijk vooral als waarschuwing aan zichzelf dat hij toch nooit meer zo'n domme actie zou uithalen om zijn leven te wagen voor een gitaar. Nou, is dat me een goed verhaal of nou, is me dat een goed verhaal?
4: Intussen hoeft hij zijn leven niet meer te wagen voor een gitaar.
3: Hij leeft niet meer.
4: Nee, dat klopt.
3: Dat is niet meer nodig. Want... En hij had het ook niet meer nodig op een bepaald ogenblik. Want nee, hij kon zoveel een nieuwe krijgen.
4: Ik wou het zeggen.
3: Wij gaan hem draaien. We gaan beginnen met B.B. King met Sweet 16.
6: Here's another one. When I first met you, babe.

0: Lekker, hè? Zo'n live-opname in dit geval. Daar hou ik dus wel van.
1: Ik vind het heerlijk klinken, moet ik zeggen.
0: Ja, ik kies normaal gesproken zelden voor een live-uitvoering van een nummer. Als ik voor mezelf of voor de radio bezig ben, dan pak ik gauw de studioversie, omdat die gewoon net iets beter uit de verf komt vaak. Maar juist bij blues is het live wel heel lekker. Ja, want dan wordt er vaak nog een beetje lekker geïmproviseerd. En beetje afgeweken van, van de standaard lijntjes. Ja, ik hou daar wel van.
1: Ja.
0: We gaan naar een andere legende dan. En die werd een jaar na Bimi geboren. En zijn kansen leken eigenlijk best wel redelijk als zoon van een aannemer en een schoolhoofd. Maar toch werd Chuck Berry, want daar heb ik het over, in 1944, hij was nog net geen 18 jaar, veroordeeld tot 10 jaar tuchtschool. Dat bestond toen nog op die manier. Vanwege een gewapende overval. Ja, dat is niet best, mensen.
1: Nee, dat kan je beter niet
0: doen. Maar toch was dat misschien eigenlijk helemaal niet zo erg. En dat klinkt gek om te zeggen, maar het zorgde ervoor dat hij eigenlijk gewoon geen andere keuze had dan zijn middelbare schooldiploma halen, bijvoorbeeld. Want ja, wat moet je anders met je tijd? Hij richtte daar ook een zangkwartet op voor het begeleiden van de kerkdiensten die daar in dat tuchtschoolinstituut werden gehouden. En hij zong daarin zelf de baslijn. Ja, daar scoor je punten mee. En dus werd hij na 2,5 jaar weer vrijgelaten wegens goed gedrag op zijn 21ste verjaardag. Hij trouwde, kreeg 4 kinderen en om zijn gezin te onderhouden werkte hij achtereenvolgens. Ik heb een paar voorbeeldjes. Hij heeft meer baantjes gehad. Ik heb een paar voorbeeldjes. Als automonteur, nou dat kan. Als conciërge, prima. En, jawel, schoonheidsspecialist.
1: Pardon?
0: Ja, ik heb geen idee wat we ons daar nou bij voor zouden moeten stellen, eerlijk gezegd. Maar goed, dat is een van zijn baantjes geweest. In zijn vrije tijd speelde hij wat met lokale bandjes mee, die toen voornamelijk nog optraden dus voor gesegregeerd, oftewel wit en zwart apart publiek. Hij wist zich wat breder in de markt te spelen door als zwarte man ook country muziek te gaan spelen. En dat is een slimme zet geweest. Want daarmee kwam hij aardig in de kijker van de mensen met geld en de mensen die het voor zeggen hadden. Op het moment dat hij Muddy Waters ontmoette, die hebben we in onze uitzending van 1 juni vorig jaar voorbij laten komen. Die kun je terugluisteren via de website van Radio Aalsmeer trouwens. Dat is ook een hele goede tip. Die ontmoette hij in 1955. En eigenlijk een beetje als soort van toevallig samenspel. Daarin had hij in dat jaar ook zijn allereerste hit. En dat nummer heet Maybelline. Niet te verwarren met het mascara-merk. Daarom hebben ze de letter. Ja, nee, maar dat is expres. Want ze hebben dus de titel van dat nummer met 1 letter laten afwijken.
1: Ja.
0: Om te zorgen dat ze niet aangeklaagd zouden worden door dat cosmetica-merk.
1: Okay.
0: Dus dat is niet voor niets dat ik dat zeg. Er is echt over nagedacht. Maar het heet toch wel Maybelline. Je spreekt het hetzelfde uit.
1: Ja.
0: De daaropvolgende 4 singles waren eigenlijk zijn manier om kritiek te leveren op de Amerikaanse cultuur van dat moment. Nee, ja, het staat er verkeerd. Krediet. Ik zag het. Nee, hij leverde kritiek.
1: Oh, oké. Okay.
0: En dat komt eigenlijk. Ja, er was nog best wel wat kritiek te hebben ook op het Amerikaanse systeem daar. En dat is het weer en nog steeds. Hij had kritiek op het rechtssysteem, op het systeem van krediet kopen. Daar komt het woord krediet wel op zijn plaats. Op de zogenaamde cultuur, of wat dan als cultuur werd aangemerkt. En op dat alles en nog heel veel meer in het nummer Too Much Monkey Business. De muziek van Chuck Berry komt ook aan bod in de films van Back to the Future.
1: Oh.
0: Ja. Ja, dat is een van mijn favoriete momenten in de film. Vooral in het eerste deel. Dat doen ze met een leuke twist in het verhaal. Want ze hadden het zo kunnen doen dat bijvoorbeeld, op een gegeven moment is er op die middelbare school, waar Marty McFly in 1955 op de school van zijn ouders terechtkomt. Er is een soort dansfeest. Een gala, whatever. Een dansfeest. En daar speelt een band. Nou hadden ze het zo kunnen aankleden dat Chuck Berry een van de gitaristen in die band was. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben het zo gedaan dat een van zijn zogenaamde neven in die band zit. Een neef van Chuck Berry.
1: Okay.
0: Dus op het moment dat Marty McFly, Michael J. Fox, in zijn meest iconische rol, even het podium betreedt om de gitaar te gaan bespelen, want de gitarist zelf die heeft wat aan zijn hand, die mankeert even wat, dus hij gaat even wat spelen. En hij doet het riffje uit Johnny B. Goode. En iedereen die staat te kijken, wat is dit? In 1955 is dat nou niet direct iets wat erg aanslaat. Het is vooral herrie voor hun op dat moment. Maar de eigenlijke gitarist, die staat dus aan de zijkant. En die staat dus, omdat hij dat hoort, naast het podium te bellen met zijn neef. Hey Chuck, listen to this. Er wordt niet expliciet gezegd dat hij Chuck Berry aan de telefoon zou hebben. Maar dat wordt heel duidelijk geïmpliceerd natuurlijk. En daarmee is het cirkeltje heel leuk rondgemaakt. Want omdat Chuck Berry via de telefoon Marty McFly dat driftje heeft horen spelen, heeft hij het 2-3 jaar later kunnen uitbrengen. Zodat Marty McFly het in 1985 heeft leren spelen. En dan dus, nou ja. Dus, nou goed, het is heel ingewikkeld met tijdreizen. Maar het cirkeltje is mooi rond op die manier. Die klassieker hebben we al eens een keer gedraaid. Johnny B. Goode bij de jongensnamen of bij de filmmuziek. Ik weet even niet van welke van die twee het was. Maar goed, dat doet er ook niet zo heel veel toe. We gaan nu een ander nummer van hem draaien. En ook dat werd gebruikt in een film. In een van de allergrootste klappers die Quentin Tarantino ooit maakte. Pulp Fiction.
1: Wow.
0: Ja. Ja, want dan staat John Travolta op het podium te dansen. Ja. En dan heb ik het natuurlijk over You Never Can Tell. En ik heb er heel veel zin in, want ik vind dat toch een lekker nummer. Dus ik zou zeggen, gooi hem er lekker in.

0: Ja, ik bedenk nu, het is om zijn gitaarskills te laten horen. Niet het allerbeste nummer wat we kunnen uitzoeken van hem. Maar het is gewoon wel een heel lekker liedje. En weet je, we hebben Johnny B. Goode al een keer gehad. Er zijn nog een paar andere nummers die we hadden kunnen kiezen. Ik heb deze gedaan. Jammer dan.
1: Helemaal goed.
0: Volgende keer beter.
1: Ja.
0: We gaan naar een internationale legende met Nederlandse worteltjes.
1: Jazeker.
0: Eddie Van Halen.
1: Ja.
0: Of Eddie Van Halen, zoals hij waarschijnlijk toen nog heette. Want hij werd geboren in Amsterdam.
1: Ja.
0: Ja. Hij zou samen met zijn broer de hardrockband Van Halen gaan oprichten natuurlijk. Beide broertjes werden wel geboren in Amsterdam. Woonden ook een tijdje in Nijmegen. En uiteindelijk zijn ze in 1962 naar Amerika verhuisd.
1: Ik zou je nog sterker vertellen. In Nijmegen hebben ze een woning waar zelfs een bordje hangt. Dat Eddie Van Halen...
0: Used to live here.
1: Yes.
0: Ja, je bent Nederlander of je bent het niet. Ja. Je moet ergens een slaatje uit kunnen slaan als het kan.
1: Nou, dat hebben ze van de gemeente Nijmegen gedaan.
0: Oh, dat is wel aardig.
1: Keurig netjes op het huis waar die ooit gewoond heeft in Nijmegen.
0: Gewoon zo'n plakkaatje. Maar in Amsterdam niet, want het adres waar die in Amsterdam woont is ook gewoon bekend. Maar...
1: Ja, dat zal wel. Ik weet het niet.
0: Nou ja, hoe dan ook. Ze gingen naar Amerika en Eddie was toen net 7 geworden. Alex, zijn broer, of Alex, die was bijna 9. En ze hebben dus uiteindelijk veel langer in Amerika gewoond. Dus hoeveel er nou nog echt over was van het Nederlandse, van de Nederlandse inborst zogezegd, of van de Nederlandse taal, dat weet ik niet. Tegen de tijd dat hij in 2020 overleed aan keelkanker, was hij 65. Ik heb geen idee of er nog heel veel Nederlands echt in zat. Maar goed, het zijn toch echt oorspronkelijke Nederlanders. En daar mogen we best een beetje trots op zijn.
1: Jazeker.
0: Ja, toch?
1: Jazeker.
0: Nou, zit dat muziek maken de beide jongens wel in het bloed, hoor. Want vader Jan, die was saxofonist en klarinetist bij de Luchtmachtkapel. Dan kun je wel aardig spelen als je dat doet, zeg maar. En beide broers leerden toen ze in Nederland waren nog piano spelen. Maar eigenlijk hadden ze daar allebei een beetje de scheid over in. Want dat vonden ze helemaal niks. Eddie die ging liever drummen. En Alex die kocht een gitaar. En terwijl Eddie vervolgens een krantenwijkje liep om dat drumstel af te betalen, pakte Alex die drumsticks op en ging er ook mee oefenen. En eigenlijk bleek er al heel snel dat hij er veel beter in was dan zijn broertje. Dus eigenlijk zijn ze op een gegeven moment gewoon van instrument gewisseld. Want Eddie ging gitaren en Alex ging drummen.
1: Ja.
0: Nou goed, dat is natuurlijk het begin van een ware legende. Want Eddie werd in 2012 door de lezers van het magazine Guitar World uitgeroepen tot de beste gitarist ter wereld.
1: En dat was het ook. 100%.
0: Ja, er zijn een aantal kunstenaars die er in de buurt komen qua skills. Hè?
1: Want, ja, maar toen de tijd was dat echt wel...
0: Nou ja, 2012, dat is nog niet zo heel lang geleden.
1: Nee, dat is niet zo heel lang geleden, maar dat was wel...
0: Toen hadden ze denk ik de allergrootste hoogtijdagen met Van Halen al een klein beetje gehad, hoor.
1: Jawel, want de grootste hoogtijdagen
0: dat zat toch een beetje aan de jaren 80, einde jaren 80 een beetje.
1: Ik zou je sterker vertellen, ik heb toen mijn allereerste cd-speler... Daar leg ik, dat was, ik heb ook de cd-speler gekocht van, schrik niet, 1000 gulden.
0: Zo, de knetters.
1: Dat was de allereerste. Daar kon je 250 nummers in opslaan. En dat was geweldig, dat apparaat. Okay. En daar stonden van de 250 nummers, denk ik, een kleine 40 nummers van Van Halen in.
0: Ja, nou ja, niet helemaal onterecht, denk ik.
1: Dat was helemaal geweldig.
0: Ja. Nou ja, Van Halen heeft gewoon echt hele goede muziek gemaakt.
1: Absoluut.
0: Gaan we nog heel even naar de oorsprong van de band Van Halen. Want ja, je hebt niet zomaar een bandje natuurlijk. De twee broers die richtten een band op met bassist Mark Stone. Maar toen noemden ze zich nog Mammoth. Oftewel Mammoet. David Lee Roth, die hadden ze ooit eens op auditie laten komen om als zanger te komen. Ze hadden hem afgewezen. Dan hadden ze op een bepaald ogenblik een geluidssysteem nodig. Dat hebben ze van hem gehuurd. En omdat Eddie het eigenlijk een beetje zat was om als zanger te fungeren voor hun groepje, werd David Lee Roth alsnog aangenomen om de frontman te worden. En hij was het dan ook, en dat vind ik wel bijzonder, die met het voorstel kwam om de band Van Halen te gaan noemen. En dat was eigenlijk omdat ze erachter kwamen dat er al een ander bandje was die optrad onder de naam Mammoth. Dus het is gewoon simpelweg, er is er alleen, dus wij moeten iets anders verzinnen. Maar dat dan de frontman besluit om het naar zijn gitarist en zijn drummer te vernoemen, dat is een zeldzaam gevalletje van ego aan de kant zetten, denk ik. Had heel anders kunnen lopen.
1: Ja, dat sowieso.
0: Het werd vervolgens wel een algemeen misverstand dat het de voor- en achternaam van David Lee Roth was. Net zoals bijvoorbeeld Van Morrison.
1: Ja.
0: Dus voornaam Van en achternaam Halen. Daarover later meer trouwens. Maar goed, dat is dus een heel langlopend misverstand geweest onder de mensen die zich iets minder in de band hadden verdiept. En die dus alleen maar de liedjes kenden. Die dachten, die het hoorden op de radio, die dachten, oh, Van Halen, nou, dat zal dan de naam van die frontman, van die zanger wel zijn. Maar ja, dat is niet zo.
1: Dat was het niet.
0: Nee. En Eddie heeft natuurlijk nog veel meer gedaan dan alleen maar met Van Halen optreden. Een van zijn andere bekende riffjes, die zit bijvoorbeeld in Beat It van Michael Jackson.
1: Ja.
0: Dat is ook niet een heel onbekend riffje, hè?
1: Nee.
0: Dat, poeh.
1: Nee, maar die Van Halen, Eddie Van Halen, die heeft echt wat dat betreft nog buiten de band om heel veel dingen gedaan.
0: Zeker, ja. Dat kunnen we ook onmogelijk allemaal nu gaan behandelen. Daar hebben we gewoon simpelweg de tijd niet voor.
1: Nee, ik heb bijna zo'n twee aparte uitzendingen van maken.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja.
0: Maar goed, dat was wel slim ook, hè? Want met Beat It van Michael Jackson ontstond er dus weer een hele nieuwe groep fans voor zijn groep Van Halen. Onder de liefhebbers van de inmiddels iets wat veranderde R&B-stijl die Michael Jackson vertegenwoordigde.
1: Ja.
0: Want die hadden toch ook zoiets van, hey, dat klinkt wel heel lekker, dat gitaartje, daar willen we wat meer van horen. En dan kom je ineens toch een beetje in zo'n soort van crossover tussen de R&B en de rock, die best wel heel leuk is. Hij heeft ook een paar kleine gastrolletjes op televisie gedaan, meestal als zichzelf of een variatie van een muzikant, al dan niet hier en daar misschien wat in minder goede doen. Straatmuzikant dan wel rondzwervend muzikant. Hij maakte ook ooit een eigen gitaar. En die is wel vrij beroemd. Hij verbond namelijk een afgekeurde body van een Stratocaster met een hals die hij bij een andere gitaarfabriek kocht, zodat hij helemaal aansloot bij zijn wensen. Want de gitaren die er waren, die hadden toch altijd wel iets wat hem niet aanstond. Bovendien kon hij het eigenlijk allemaal niet zo goed betalen. Dus hij moest echt van die afgekeurde onderdelen hebben. En aan elkaar lappen. Hij gebruikte ook onderdelen van een Fender, een stukje van een Gibson. Dus het is echt een samengeraapt zootje. Dat apparaat noemde hij de Frankenstrat. Een combinatie dus van Frankenstein, omdat hij uit allemaal verschillende onderdelen bestond, en een Stratocaster. En hij staat met die gitaar, of eigenlijk staat vooral de gitaar zelf, op de albumhoes van Van Halen One. Is een vrij bekende albumhoes. Zoek hem maar eens op als je zit te luisteren en even een telefoon bij de hand hebt om het op te zoeken. Die is best wel bekend. Zoek het album maar eens op, Van Halen One. Het is een rode met witte en zwarte strepen erover. Je gaat hem gegarandeerd kennen. Als je hem ziet, dan weet je meteen, oh, die. Goed, even naar wat anders, want we gaan gewoon de muziek draaien. Wij gaan een van de bekendste nummers van Van Halen doen, Ain't Talking About Love.

0: Zo, lekker.
1: Zo.
0: Ja, ik dacht even van wel. Potverdikkie. Ik had hem al een tijdje niet gehoord, weet je dat?
1: Ja, dat
0: kan. En ik dacht dus, toen ik hem inplande, dacht ik, oh nou, is eigenlijk best wel een vrij rustig nummer van ze. Ik denk nu, hoe kon ik dat ook weer denken?
1: Ja, ik weet niet, het was vrij stevig. Nee, maar, ik moet wel zeggen.
0: Het is niet het hardste wat ze ooit gehad hebben.
1: Nee, maar dat moet ook niet bij Van Halen, want dan is het niet leuk meer.
0: Nee, dan wordt het een beetje too much.
1: Dit is echt waanzinnig mooi.
0: Ja, dit is gewoon goed.
1: Ja,
0: ja dan is het nu tijd voor onze Thijs om zijn moppie weer eens live te komen vertellen.
2: Het is dus, al langer vandaag.
0: Ja, het is al langer vandaag, maar je krijgt eerst je muziekje nog. Hè? Dus,
2: ja, maar dat zei ik.
0: Ja, nee, dat is heel goed.
3: Het moppie van Thijs.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Een vrachtwagenchauffeur stopt bij een restaurant en bestelt iets te eten. 5 minuten later komen er 3 woest uitziende motorrijders binnen die de chauffeur beginnen te pesten. De ene gooit zout in zijn koffie, de tweede neemt een hap van zijn broodje en de derde zegt de hele tijd dat hij niet goed kan sturen. De vrachtwagenchauffeur zegt niets, betaalt voor het eten en loopt naar buiten. Wat een flapdrol, zegt een van de motorrijders. Nou zeg, ze hoeven niet te praten over mijn andere klanten, zegt de serveerster. Maar goed sturen kan hij inderdaad niet. Hij rijdt met zijn vrachtwagen over 3 motoren heen.
0: Ja, en zo krijg je gewoon wat je toekomt.
3: Het moppie van Thijs.
0: Ja, het was leuk om weer even een live mop te hebben. Hè, Thijs?
1: Ja, toch?
2: Ja,
1: een
2: tijdje geleden.
0: Het is een tijdje geleden inmiddels, maar het was leuk dat je hem weer even kon doen. Nou, dan gaan we toch weer verder met de gitaarhelden, hè? Want daar hebben we het vandaag over. En we gaan er naar eentje die ik net eigenlijk ook al even genoemd heb, heel kort. Van Morrison. Eigenlijk heet hij George Ivan Morrison.
1: Oh.
0: Die tweede naam, Ivan, zorgt voor zijn uiteindelijke artiestennaam, Van. Die inmiddels zelfs adellijk genoemd mag worden, want sinds 2015 mag hij zich Sir Van Morrison noemen.
1: Geheel terecht.
0: Ja. Een echte Noord-Ierse kerel uit Belfast. Hij staat bekend om zijn toch, nou, om het vriendelijk te verwoorden, iets wat moeizame karakter. Dat heeft hem namelijk in verschillende bandjes en samenstellingen wel wat problemen opgeleverd hier en daar. De ene na de andere muzikant verliet zijn projecten met regelmaat. Maar goed, je hebt talent of je hebt het niet, hè? En dat zorgt er dan toch wel voor dat je steeds weer nieuwe mensen bij je op het podium krijgt en naar je toe trekt. Oorspronkelijk begon zijn muzikale opvoeding eigenlijk met saxofoonlessen en bladmuziek leren lezen. Dat leerde hij van een jazzmuzikant die daar vlakbij woonde. En zijn vader was verzamelaar van Amerikaanse jazz. Zijn moeder was ook zangeres geweest, dus ook bij hem zit het muziek maken. Ja, toch wel een beetje in de genen, denk ik dan.
1: Nou, niet een beetje.
0: Nou ja, goed, zijn vader verzamelde de jazz. Hè. Ik weet niet of hij er zelf wat van speelde. Maar had er in ieder geval de interesse in. Die kocht dan ook een akoestische gitaar voor hem toen hij 1 jaar of 11 was. En binnen 2 jaar had hij een bandje samengesteld waarin hij speelde en zong. En waarmee hij regelmatig in de lokale bioscopen optrad. Nou, dat vind ik toch best leuk als je op je 13e al met je bandje in de bioscoop mag optreden.
1: Dan doe je ergens wel wat goed.
0: Ja, dan heet het aardig voor elkaar, toch?
1: Ja, toch?
0: Nou, er volgden nog wat andere bandjes en samenstellingen. Toen hij 17 jaar was, toen ging hij voor het eerst op een Europese tournee.
1: Op 17-jarige leeftijd?
0: Ja.
1: Wow.
0: Nee, 17 ga je op Europese tournee met je band. Die band noemde zich The Monarchs. Maar voor het feit dat ze buiten Ierland gingen optreden, doopten ze zich om naar de International Monarchs. Wat per definitie eigenlijk gewoon niet kan. Maar goed, hier speelde hij saxofoon, gitaar en mondharmonica in. Het schijnt trouwens dat hij ook van grote invloed was op Jim Morrison, de frontman van The Doors. En dat had wat vooral te maken met wat hij uitstraalde op het podium en hoe die zich gedroeg, zeg maar. The Doors, die waren tijdens de laatste week van een andere tournee van 2 maanden waren zij de support act voor de band waar Van Morrison dus op dat moment in zat. Die band heette Them. En uiteindelijk speelden dus de twee heren Morrison samen met hun 2 bandjes op de laatste avond op het nummer Gloria. Dus dat was wel leuk. Dan heb je Jim en Van Morrison, geen familie van elkaar, maar toch samen op het podium. En dat moet een bijzonder moment zijn geweest, kan ik me zo voorstellen.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Ook voor Jim, hè, want het was zijn grote held.
1: Luister, je hebt 2 totaal verschillende artiesten er staan.
0: Ja.
1: Dat is wel apart.
0: Ja. Ja, nou ja, verschillend in die zin dat Jim Morrison dus dat iets wat... in het Engels heet het brooding. Het is een beetje dat soort van humeurige, wat je uit... uitstraalt, zeg maar, dat heeft hij wel een beetje overgenomen van Mr. Van Morrison. Want die uitstraling had hij toch ook wel. Nou ja, goed. Er zijn natuurlijk in de loop der jaren ook voor Van Morrison een heleboel aantal stijlen en genres de revue gepasseerd. Maar zijn basis bleef toch wel voornamelijk in blues en jazz. En zijn 33ste studioalbum.
1: 33?
0: Echt hoeveel? Ja. Kwam uit in 2008. Dat heette, opvallend genoeg, en ik licht die er expres even uit. Dat heette Keep It Simple. 11 jaar daarvoor was er hier in de regio ook een cd uitgekomen die Keep It Simple heette. Van de Huxters, om precies te zijn. Ja. Het zal niet daarmee te maken hebben gehad. Hè.
1: Nou, dat denk ik ook niet.
0: Ga ik niet vanuit. Bij de cd van de Huxters is het voornamelijk vanwege het rockcafé in de Kwakel, waar ze destijds hun tweede thuis hadden. Dat heette Café Simpel.
1: Ja.
0: Van Morrison, waar die de titel vandaan heeft, ja, dat weten we niet. Het zou misschien kunnen zijn omdat hij alle nummers op dat album alleen geschreven heeft. In tegenstelling tot veel andere muziek, waar hij toch wel wat door anderen ook liet bijdragen in het schrijfproces. En misschien dat hij het daarom zo genoemd heeft, omdat hij het daarmee dus simpel heeft gehouden. Ja, ik weet het niet. Ik heb het er niet gevraagd. We gaan er gewoon maar eens even naar luisteren. Want ja, ondanks dat moeizame karakter is hij toch wel heel fijn om naar te luisteren. Er zijn een aantal opties. En toen ik jou dit lijstje liet zien, toen zei je, meen je dat nou? Want jij hebt hem afgelopen maandag nog gedraaid.
1: Ja, absoluut.
0: Tijdens de top 10.
1: Ja.
0: Ja, nou, dat is de toevalligheid. Ik vond het vooral heel grappig omdat jij de titel van dit nummer bijna wekelijks aan je doorgeeft. Maar dan in het Nederlands. We gaan draaien Have I Told You Lately van Sir Van Morrison.

0: Heb ik vandaag al gezegd dat ik van jou...
1: Precies, dat zeg je bijna wekelijks tegen me. Vandaag nog niet trouwens, nee. Dus nee. Bij deze dan maar. Ja, en dan gaan we wel naar onze laatste gitaarheld. Niet naar ons laatste liedje.
0: Nee, dat, ik wou net zeggen.
1: Nee, we gaan naar Canada om precies te zijn. En daar wordt in 1945 de koning van het nostalgische en iets wat zwaarmoedige... singer-songwriter. Ja, dat was toen nog helemaal geen term. Dat is nu inmiddels is dat helemaal zo'n naam ervoor. Maar toen bestond dat nog niet als naam, denk ik. Neil Young werd geboren. Ja. En in de jaren 60 verhuisde hij naar LA. Had daar al wel wat succes met de band Buffalo Springfield. Daar maakte overigens ook Stephen Stills deel van uit. Daar kom ik zo natuurlijk nog even op terug. Dat snap je wel. Zij hadden bijvoorbeeld het nummer... Let op, het had een hele lange titel. For What It's Worth. Stop, Hey, What's That Sound? Nou, dat laatste gedeelte zorgt ervoor dat iedereen weet over welk liedje het gaat. Want dat eerste, For What It's Worth...
0: Het
1: denkt iedereen, huh, what?
0: Het zal
1: maar als je zegt, stop, hey, what's that sound? Dan weet iedereen wel waar het over gaat. Tenminste, dat hoop ik. En anders wordt het hoog tijd dat je daar wat aan verandert... als je het nog niet herkent, want dat hoor je wel te kennen. Die band hield op te bestaan na een jaar of twee... en hij ging zich wat meer richten op zijn solo-carrière... en had als begeleidingsband Crazy Horse. Officieel is die samenwerking er nog steeds... Al is het wel eentje die regelmatig onderbroken wordt. Of werd ook al zelfs. Want meneer Young, die maakte nog wel eens een uitstapje hier en daar. Bijvoorbeeld als hij zich zo af en toe eens aansloot bij het nieuwe project van Stephen Stills. Die ik net al noemde. Namelijk Crosby, Stills en Nash. En iedere keer als hij zich daar dan bij aansloot, dan werd het omgedoopt naar het weinig fantasievolle Crosby, Stills, Nash & Young. Maar over dat weinig fantasievolle naam heb ik het al vaker gehad. Dus dat gaan we nou niet meer doen. Even terug naar Neil Young zelf dan. Tot op heden heeft hij maar liefst 47 studioalbums uitgebracht. Vind ik best veel.
0: Ja, dat is inderdaad best veel.
1: 47 studioalbums. Dan heb ik het dus echt alleen maar over de studioalbums. Dus niet over de concertregistraties en de dvd's die daar ongetwijfeld ook aangekoppeld zijn. Hij kreeg op zijn 13e voor kerst van zijn ouders een plastic ukulele. En daarmee is alles begonnen. Ja,
0: ja, ik vind het een leuk instrument.
1: Ukulele. Ja. Ja. Ja, ik vind het een heel leuk instrument. Het is niet per definitie een instrument wat ik altijd heel serieus neem hoor, moet ik wel zeggen.
0: Nee, ja, ik weet nog...
1: Je krijgt er een leuke klank van. Het is geinig, ja. Maar...
0: Een moeder van een vriend van mij, die, nou, dat heb ik ook van een vriend op de lagere school, die speelde ook op zijn ding. En dan moest ik eigenlijk altijd... Ik vond het altijd grappig om te horen, moet ik zeggen.
1: Het is ook heel leuk om te horen. Het is een heel grappig effect. Het is speels. Het klinkt meteen een soort van vrolijk ook.
0: Ja.
1: Maar goed, ja, het is voor mij niet per definitie een heel echt serieus instrument, toch?
0: Ze kwam ook met die joegelul, kwam ze voor de rest helemaal nergens. En zij is uiteindelijk is ze met een banjo verder gegaan. Dus.
1: Nou ja, maar daar kan je ook meer mee, toch? Ja, ja, vind ik wel. Goed, voor het toeren met dat tweede serieuze bandje... Neil Young en de Squires, kocht hij, jawel, een aftandse lijkwagen om als tourwagen te dienen. Ja, je kan er wel een hoop in kwijt.
0: Ja, dat sowieso. Ja.
1: En
0: ja.
1: Zeker die Amerikanen.
0: Ja.
1: Die zijn nog een maatje groter dan wat we hier hebben rondrijden, gemiddeld genomen.
0: Ja, een klein beetje wel.
1: Ja hoor, die scheelt nog. Ja, er moeten ook Amerikanen in, hè?
0: Ja, die zijn over het algemeen ook wat groter en zwaarder.
1: Snap je? Ja, niet per se langer, maar wel wat groter. Ja. Goed, ook die band hield op om te bestaan. En hij vertrok dus naar LA om daar bij de band van Stephen Stills te gaan. Het eerder genoemde Buffalo Springfield. Nou moet ik wel zeggen, die twee, Stephen Stills en Mr. Young, hadden eigenlijk altijd ruzie over van alles. Het gebeurt soms zo. Het is soms zo dat je als muzikant het buiten het podium om heel moeilijk met iemand kunt vinden. Maar dat op het podium toch de vonken ervan afspatten in positieve zin. Ik ken daar uit een zeer nabije kring ook voorbeelden genoeg van. Dat zal ik hier niet allemaal lopen te spuien. Dat is niet zo netjes. Maar goed, daar laat ik het zo zeggen. Ik zou er een boek over kunnen schrijven
0: bijna
1: als dat
0: wel.
1: Niet al gedaan was.
0: Ja, ik ken dat boek.
1: Exact. Dus Neil die verliet met regelmaat de band Buffalo Springfield. Om dan toch steeds weer terug te keren. En tijdens een van die tijdelijke afwezigheidsmomenten werd hij op een gegeven moment vervangen door David Crosby. En uiteindelijk vormde dus Crosby, Stills & Nash een supergroep. En in de jaren 69 tot en met 71 zat Neil Young daar dus eigenlijk vast bij. En daarna zo af en toe nog eens een keer. Ze namen allemaal hun eigen soloalbum op na 1971. Maar Neil Young speelde wel wat gitaarpartijen in op de soloalbums van David Crosby en Graham Nash. Dus het was uiteindelijk toch wel allemaal een beetje pissen in hetzelfde potje. Op zijn eigen soloalbum After the Gold Rush staat onder meer het nummer Southern Man. En dat was eigenlijk een beetje een politiek gemotiveerde aanklacht tegen het nog altijd erg racistische zuiden van de Verenigde Staten. In antwoord daarop, maar bedoeld als grapje, maakte Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama. Het was echt een grapje. En uiteindelijk deed Sweet Home Alabama het veel beter dan dat nummer Southern Man. Maar als je Sweet Home Alabama aanzet, moet je natuurlijk niet nu doen, dat moet je na de uitzending straks even doen. Als je hem dan aanzet, doe het bij voorkeur even met een koptelefoon op. Dan hoor je namelijk ten eerste in de tekst van Sweet Home Alabama wat de band van Neil Young vindt. Maar ook hoor je zelfs een klein stukje van dat nummer van Neil Young, Southern Man, gezongen worden. Dat gebeurt ongeveer op de

0: Dat je dat zou zeggen. Ja, dat is een knappe dame.
1: Ja, echt wel.
0: Ja, dat kunnen we stellen. Hij heeft in totaal 3 kinderen. Niets uit zijn eerste huwelijk, niets uit zijn tweede huwelijk. 2 van zijn kinderen zijn ernstig gehandicapt. Met 1 van de gehandicapte zoons richt hij zich voornamelijk op het bouwen van modeltreinbanen. Die is gedeeltelijk verlamd, dus die kan gewoon minder. En zijn andere zoon die heeft wat in het Engels cerebral palsy wordt genoemd. Dat is een soort hersenverlamming waardoor je eigenlijk gewoon een soort spastisch bent. Daar komt het. Ik denk dat dat de beste benaming is die er in het Nederlands bij in de buurt komt.
1: Okay.
0: Dus dat vond ik wel een toch een waardevolle wetenschap of zo. Dat die elk huisje hebt zijn kruisje of zo. Een beetje dat je denkt het is dan een beroemde kerel, maar het is hem ook niet allemaal zomaar op alle fronten aankomen waaien. En het is niet allemaal roze geur en maneschijn.
1: Absoluut
0: ook hier
1: niet.
0: Valt een en ander te verwerken. We gaan een nummer van hem draaien dat bij ons de top 40 niet eens heeft gehaald. Het staat wel al jaren in de top 2000.
1: Kijk.
0: En voor een aantal mensen die ik ken, ik noemde ze net al eventjes bij Keep It Simple. Ik weet dat voor Barry en Rian, inmiddels eigenaren van The Shack, destijds waren ze bij Café Simple ook betrokken. Is dit nummer een beetje een soort overkoepelend mantra geworden, zeg maar. En dat is ook bij mijzelf wel een beetje het geval. En ook hiervoor geldt, het nummer is gewoon nog steeds relevant. Want het nummer heet Rocking in the Free World. En dat is toch iets wat we allemaal willen. Neil Young, dames en heren.
1: Nee, we gaan eerst nog even afkondigen, want we zijn er al bijna.
0: Ja, we zijn er alweer bijna. Oh jee, dan kom ik misschien niet eens toe aan het leuke liedje van U2.
1: Nee, daar kom je zeker niet aan toe.
0: Wat jammer. Die schuiven we gewoon nog even naar de volgende keer.
1: Okay.
0: Als we weer de gitaarhelden gaan doen, dan zet ik hem er gewoon nog een keertje in, die BB King. Gaan we niet heel veel vertellen erover, want dat hebben we dan al een keer gedaan. Maar dan kan het er wel in.
1: Ja.
0: Volgende week hebben we regionale helden voor de derde keer.
1: Dan gaan
0: we natuurlijk gewoon alle streken van Nederland weer door. In een uurtje.
1: Ja.
0: Dus daar hebben we genoeg
1: tijd voor. We ook hier behoorlijk in de buurt?
0: Ook wel een beetje.
1: Okay.
0: Ja, ook wel een beetje.
1: Ah, dan wordt het een heel gezellige uitzending.
0: Voor nu, lieve mensen, welterusten voor zometeen. Ik wens u al een hele prettige nacht. Hopelijk tot volgende week. Thijs, bedankt voor je mop. En tot een volgende keer misschien weer.
2: Ik hoop het wel.
0: De vakantie is nog een paar weken. Dus,
2: de volgende lijkt me ook wel leuk.
0: Ja, de regionale helden lijkt je wel leuk. Ja, maar we gaan het niet elke week doen, vriend.
2: Gerard Joling.
0: Nee, Gerard Joling is het niet. Die hebben we al gehad.
2: Aww.
0: Goed, wij gaan eruit met Neil Young. Rockin' in the Free World. Veel plezier ermee.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swatvallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swatvallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sidney Dekkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Een bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Bala. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gegaan.

0: gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.